0: What do you like? Becca, your natural habitat.
1: Dit is Urgent FM.

Good for you, love. Have you been love? Have you been love?

somebody do surgery. Tell the doctor come work with me.

Listen. Long dark blues. Listen.

scared today. Write down, I am okay. 100 times.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen.

gezelschap. Ze kon mee met de reis en onderging de drank gelagen. Werd nooit gezien als te min voor deze dronken kringen.

met een flits in haar ogen. En de woorden die ze zong, klinkt erna wat er in de nacht nog kon. En trauma's had ze liever beschreven dan dat ze schijnbaar moeiteloos van haar af waren gegleden. Ze genoot van het gepraat van eenzame lieden waarachter pijn schuilde.

andar door de zon. Wordt zij veel meer dan de wind. Het zijn die doodgewone details, waarin de werkelijkheid verdrinkt. En dwazen, ze laat u dromen, uw haren losschudden.

every one of you without

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Defensie moet nog langer wachten op de nieuwe fregatten, dat schrijft De Morgen. Ons land bestelde er 2 bij een Nederlands bedrijf. Maar het ontwerp raakt maar niet afgeklopt. Daardoor zou het eerste schip in het beste geval pas tegen 2034 klaar zijn. Pas 7 jaar later dan eerst voorzien. En ook de prijs blijft oplopen. De factuur steeg al van 600 miljoen naar 1 miljard per schip. En daar zou nog minstens 250 miljoen bij komen. Defensieminister Franke gaat met zijn Nederlandse collega op zoek naar een noodoplossing. Op het festival Extrema Outdoor in Houthalen-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar werden daar 336 festivalgangers betrapt met drugs op zak. Het ging toen vooral om ecstasy en speed. Je hoort Frank Blijen van het parket van Limburg.
3: Iemand die betrapt wordt met een gebruikershoeveelheid drugs, die zal dus onmiddellijk een fikse geldboete dienen te betalen. Wanneer er aanwijzingen zijn dat het niet alleen voor eigen gebruik bestemd is, dan zal men ook van het festivalterrein worden verwijderd. En wanneer men in het bezit wordt aangetroffen met een dealershoeveelheid, dan zal men ook van zijn vrijheid worden beroofd en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechters.
2: Er wordt ook extra gecontroleerd op rijden onder invloed. In totaal worden er zo'n 70.000 bezoekers verwacht. Europa zet zich schrap voor een hittekoepel. Dat is een weerfenomeen waarbij warme lucht wordt vastgehouden en de warmte lang aanhoudt. Weerman David de Henouw legt uit.
4: Daardoor met veel zonneschijn wordt het nog warmer en de bodem droogt dan nog uit en dan heb je nog een versterkte reactie. Dus als dat een aantal dagen blijft, dan kan zich dat zelf versterken. Nu wat België betreft zal het allemaal wel meevallen. Het is vooral Frankrijk, delen van Spanje, meer dan 35 graden is daar mogelijk in die landsdelen. In België zijn er geen abnormaliteiten. Het wordt lekker warm, het is om te genieten.
2: Op het filmfestival van Cannes valt regisseur Lucas Dont in de prijzen. Zijn film Coward kreeg de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt ook nog kans op een gouden palm. En voetbalclub STVV moet volgend seizoen op zoek naar een nieuwe trainer. Want Wouter Franke gaat zijn contract niet verlengen. Maar waar hij naartoe zal trekken is nog niet duidelijk. Morgen is alleszins zijn laatste match als hoofdcoach bij STVV. Franke heeft er een topseizoen op zitten. Hij bracht STVV naar een 3e plaats in play-off 2 en Europees voetbal. Volop zon en zomers warm vandaag tot 30 graden. Aan zee wel wat koeler. Ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Ja, all fast the things that you love. I think this time machine is broken. And to be honest, I'm having trouble with coping. The heart's on my sleeves, my palms open. Logan's chosen language of strength. We carefully considered what those favors meant. I transitioned as the lens is tinted. Ski jacket from 93. The fleece was also older than me. The cutlery vintage. Love was 3D printed. It diminished. All coins compounded with the interest as I lost mine. The trees fell without a single witness. I'm a cash faucet, I'm a gold mine. The litmus test for diminished stress during these pressing times. You weren't so bold. Petty crimes, willy fist rhymes. But we watched you fold. Sniff more lines than you wrote. Like, what's a man without a coat? What's a man without a coat? What's a man without a coat? What's a man without a coat? I walked along a lonely road, tried not to gloat as I bought another boat.

Beetje harder dan ik vroeger op mijn strepen stond. Zwijgen nu niet meer verplicht, soms klap ik mijn grote mond. Staren naar de lucht alsof ik nooit meer in een crisis glijd. Houd de diepe zucht als ik naar de sterren kijk. Blaas de adem op het raam en maak er dan een letter van. Voor haar wil ik nog heel veel doen, dus hapen waar ik helpen kan. Geen reddingsplan, rat dat plan, is flauwe gast, geen stappenplan. Niet te drukken, veel indruk, geen spa, maar pas het puur stuk. Duizend stukken zijn te weinig, kijkend naar het toekomstbeeld. Beelden flitsen door mijn hoofd. Wanneer ik in de spiegel preek, zorgen maken mij niet boos. Ik maal zo wat ik toen niet deed. Praten zal het maken, dat is leren, dat is wat dat ik weet.

als je tuin of op je kruip. Warm en reis het nest op net die plek waar geen naar binnen sluipt. Geef me over door de mic en schuif papier en pennen door. En laat het over aan een ander, noem het nu geen kruis. Verhoor van ver, toch is het nog ver ook. Ik schilder een insor. Schimmen doen me waken, zijn het maskers die me wegtonen. We zoeken een grens op, beland in de pechstrook. Vaak is het echt zo, soms is het echt zwaar. Hoofd hoog, naar voren die torso. Het is een warm poel in mijn hoofd, wat gedachten doen deed ik ook. Als ik straks move is het over, ik ben

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
3: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
2: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
2: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler, ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Ja, ja, Pamela Anderson is echt mijn idool. Zo badend in haar badpak. Voor velen een sekssymbool ook wel. Maar ze noemen haar dan ook te vlezig, ze noemen haar te geil. Ze laten die vrouw eigenlijk nooit kiezen wie ze zelf zou willen zijn. Maar ja...
1: Een losgeslagen vrouw, die is er twee waard. En zeker wanneer dat ze misogynie aankaart en wanneer ze me zeggen dat ik mij vergis, roep ik schatje, kalmeer. Wat ik zeg tegen je vader is...

da da da.

Ja, dus op 23 mei dan heb ik dat ik die potentiometer op het mengpaneel 1 seconde te laat openschuif. Dat is wel goed. Ja. Blame it on the date! Zaterdag 23 mei 2026. Net 11 uur geweest, dus draaien de deuren van de Rogala opnieuw open voor deze week. Welkom. Welkom bij Radio Urgent, de universitaire radio hier ter stede. En aangezien het zaterdag is en 11 uur is geweest, bent u natuurlijk afgestemd op de Rogala. Yes, sir.

Ja, we gaan vandaag verder op het elan dat we aangezet hebben in de voorbije afleveringen. Betekent dat we voortdoen met dat verhaal van die Drinkard Sisters. De Gospel Airs zijn tussen natuurlijk verworden in ons verhaal. Tot de Sweet Inspirations. Dionne Warwick. Sissy Houston. En dan natuurlijk uiteindelijk, veel later zal dan ook haar dochter Whitney Houston op de pinnen komen. Maar goed, dat is stof voor later. Ja, die Sweet Inspirations zijn dus de spullen waar rond wij ons verhaal hebben opgebouwd in de voorbije deze en komende afleveringen. Die Sweet Inspirations dus vooral gegang maakt door Sissy Houston, hè, dus een van de Drinkard Sisters. Gerelateerd dus familie, tante-nicht relatie met Whitney Houston. En dan Whitney Houston op haar beurt dan tante van de dochter van Sissy. Begrijpt u het nog of zal ik een tekeningetje maken? Goed, een grapje hoor. Nu, in alle geval, die Sweet Inspirations werken met zoveel grote sterren samen. We worden gevraagd, dus ze gaan echt niet op de stoep gaan staan van de platenfirma's of van de opnamestudio's om alsjeblieft het koortje te mogen inzingen op al die grote opnamen. Nee, ze worden gevraagd door Wilson Pickett, door Solomon Burke, door de Drifters, wat hebben we allemaal niet gehad. En uiteraard gaan zij ook verder zorgen voor de begeleiding, enfin, begeleiding voor, ja, letterlijk dan muzikaal begeleiding, hè, van hun familielid, hè, Whitney, Dionne Warwick natuurlijk, Whitney Houston, dat is veel later, hè, dat is duidelijk. Maar hun renommee gaat zodanig stijgen dat zij uiteindelijk, ik heb dat eerder al verteld, maar goed, in 1967 een platencontract krijgen bij Atlantic Records. Atlantic dat zich ja, zowat profileerde naast Memphis met Stax in het zuiden en Detroit met Motown in het noorden als een van ja, de soul labels. Nu Atlantic zeer goed gemanaged en ik heb over Atlantic een expliciete uitzending gemaakt in het eerste jaar van de Rockala, ik weet het zeker, hè, waarbij dat we de werking en de filosofie van dat platenhuis hebben uitgelegd. Atlantic had oog voor talent, ja, dat heeft natuurlijk elke platenhuis, hè, dat is nogal duidelijk. Maar Atlantic speelde niet alleen op de soul, dat was ook het huis van rockmuziek. Ik denk bijvoorbeeld Eric Clapton met Delaney and Boney, is Atlantic Records natuurlijk. En andere grote jongens, ik ga het verhaal hier van Atlantic nu niet herdoen. Ik heb het gedaan in de eerste aflevering van de Rockala. En dat zal nog wel eens aan bod komen wanneer wij de betrokken acts onder de loepen gaan nemen in de Rockala in komend seizoen of komende seizoenen. Gesteld dat de gezondheid het ons toelaat om dit verder te doen. En dat de studio akkoord gaat dat ik doorga natuurlijk. You never know, you're always twice in a marriage, aren't you? Goed, dus in 1967 gaan die Sweet Inspirations een platencontract krijgen bij Atlantic. En gaan dan een LP maken. Die LP komt uit in 1968, heet The Sweet Inspirations. Ik heb die plaat, dat is een hebbeding, zeker. Als je dan weet dat het die drie vrouwen zijn die toch in hoofdzaak hebben ingestaan voor de additional vocals op een aantal beroemde opnames. We hebben er al gehad in de vorige aflevering. We gaan er deze aflevering, believe me, nog een aantal krijgen. Hè? Absoluut. Maar we gaan eerst luisteren naar de Sweet Inspirations zelf. Dus hun hoe moet ik dat noemen, solo-werk. Uit die LP die ze maken. De LP komt uit in 68, maar in 1967 reeds worden er uit die LP door Atlantic twee singles op de markt gezet. De eerste daarvan is deze. MUZIEK

Let It Be Me was een song die oorspronkelijk, alhoewel dat oorspronkelijk moet worden geduid, en ik ga dat meteen doen. De hitlijst was ingezongen door The Everly Brothers. We hebben vorige week het programma afgesloten met The Everly. Enfin, we hebben het echt afgesloten met Isaac Hayes en Shaft. Ik had daarna verwezen natuurlijk. Maar met The Everly Brothers, met de Boats and Trains and Planes. Let It Be Me is een bijzondere song in die zin. Ik heb reeds eerder verhaald, en u kent dat daar ligt in, dat de Franse popmarkt, de Franse populaire muziekmarkt, in hoofdzaak teerde, maar toch ook wel op eigen composities, maar toch vaak, zeker in de jaren 60, op vertalingen van Engelse hits. Dus men nam het Engels, het Angelsaksisch hitwezen voor lief. En men vertaalde in het Frans dan. Johnny Hallyday heeft daar feitelijk het begin van zijn carrière op geënt. En vele anderen ook. Er zijn te veel voorbeelden om het allemaal gaan op te noemen. Maar het was dus een geëikte formule om voor het Franse taalgebied een Engelstalige song te gaan vertalen in het Frans, die dan in het Frans uit te brengen. En inderdaad, die hits werden gescoord, absoluut, in het Frans. En niet alleen in Frankrijk, hoor, ook in België, Wallonië dan, Brussel, ja zeker. Zwitserland, Canada, de Frans sprekende gebieden in de wereld. Met Let It Be Me gebeurt het omgekeerde. Let It Be Me is geen Angelsaksische song, maar is in oorsprong een Franse song, met name Je t'appartiens. Je t'appartiens was een song van Gilbert Bécaud, uitgebracht in 1955. Dus toch, op dat moment dat hij hier wordt gebracht door de Sweet Inspiration, is dat toch al een tijdje geleden, 12 jaar geleden. Je t'appartiens heeft het verhaal van Pierre Delanoë. Pierre Delanoë was een medewerker van Gilbert Bécaud en die op een bepaalde dag een concert van Bécaud mist in de Olympia. Bécaud, monsieur Dynamite, monsieur Samuel Velte, ook van hem hou ik geweldig, absoluut. Ik heb hem nooit live kunnen zien, maar een zeer grote artiest. En omdat Pierre Delanoë, dus de medewerker van Bécaud, dat optreden in de Olympia mist, gaat hij zich verontschuldigen bij zijn vriend, werkgever, door voor hem een song te schrijven, en dat is die Je t'appartiens. Is dat geen mooi verhaal? Die Je t'appartiens wordt opgepikt door Engelstalige producers, onder andere Manny Curtis. Manny Curtis gaat Je t'appartiens vertalen, of laten vertalen, dat is me niet helemaal duidelijk, in het Engels. En zal dan een eerste hit worden in een versie van de Amerikaanse zangeres Jill Corey, die door me scoort. Nummer 57 op de Amerikaanse hitparade. Ja, goed, dat is iets. Betty Everett en Jerry Butler maken een versie van Let It Be Me. Johnny Young en later ook Glen Campbell. Toch bekend, Willie Nelson, absoluut. Maar hier ging het dus over de versie van de Sweet Inspirations. De Sweet Inspirations zetten het dus op hun eerste LP, de gelijknamige LP-titel, de Sweet Inspirations. 67 opname, uitgebracht in 68. Hitnotering, ja. Zij komen daarmee op de specifieke
Rhythm and Blues Singles Chart in de Verenigde Staten. U weet, de Verenigde Staten heeft verschillende hitparades. Hè. Je hebt dus de formele Billboard Hot 100, hè, dus de grote hitparade. Als je daar nummer 1 bereikt, dan, ja, dan mag je zeggen dat je dus wel iets gescoord hebt. Serge Sourier heeft dat gedaan met Dominique. En Shocking Blue met Venus bijvoorbeeld. Hè. Golden Earring net niet met Radar Love, top 5, maar geen nummer 1 hit. Hier gaat het dus over een vermelding op de Rhythm and Blues Singles Charts. Nu, de benaming Rhythm and Blues moet je anders zien dan de betekenis die er vandaag in de huidige context van de muziek wordt aangegeven. R&B is iets anders geworden dan de R&B waarover wij het hebben in de jaren 60, jaren 70. R&B ging dus over soul, dansmuziek, of toch absoluut op Afro-Amerikaanse ritmes geënte muziek. Hè. In die hitparade gaan de Sweet Inspirations scoren met hun versie van Let It Be Me uit hun eerste LP, The Sweet Inspirations. Een tweede nummer is dit.

What's in the name? The sweet inspirations and de daarin gelijknamige ja, de band heette de Sweet Inspirations. Hun eerste LP heette Sweet Inspirations. En de ja, toch wel hit die eruit komt was ook de Sweet Inspirations. Probeer te volgen. 1967, de Sweet Inspirations. Dus met ja, zij proberen natuurlijk ja, niet echt los te komen van dat idioom dat ze hebben opgebouwd als backing vocalisten. Dat blijven ze natuurlijk verder doen. Maar daarnaast krijgen ze dus ook een kans op een eigen carrière die hen wordt geboren door het platenlabel Atlantic met de opname van die eerste LP Sweet Inspirations. Wij hebben nog een derde nummer. Ik vind wel dat wij dat mogen aan bod laten komen. Wij hebben afgelopen afleveringen het uitvoerig gehad over de Bee Gees. En we hebben toen gewezen op het feit dat heel wat composities van die Bee Gees ja, gecoverd werden door andere sterren en niet van de minste. Wel, wanneer de Sweet Inspirations in 1968 de kans krijgen bij Atlantic om een tweede LP te maken, dat de album heet What the World Needs Now is Love. Dat is natuurlijk What the World Needs Now is Love, Sweet Love. Uiteraard ook van Burt Bacharach en zo verder. De cirkel is natuurlijk klein en is uiteraard steeds rond Burt Bacharach. Met dan die nicht van hen, met Dionne Warwick. Die Sweet Inspirations met Sissy Houston. Dus dat it all remains in the family. In 1968, tweede LP. Daar gaan de Sweet Inspirations die LP ophangen aan een single die zij maken. Die een cover is van een Bee Gees hit. Met name Somebody to Love Somebody.

You Love Somebody was een hit geweest voor de groep The Bee Gees, die de plaat ook hadden gecreëerd. Hè. Ze waren Barry Robin en Morris Gibb in de zomer van 1967. Een hit overal, ja, toch wel overal ter wereld hoor, zeker. Een jaar later, dus in 1968, gaan de Sweet Inspirations een cover brengen van dit nummer op hun tweede LP, What the World Needs Now is Love, de Sweet Inspirations. Intussen natuurlijk, naast dat solowerk dat de Sweet Inspirations krijgen op het label Atlantic, gaan zij verder als begeleidings backing vocalisten natuurlijk, op een aantal opnames die je op zijn minst toch licht legendarisch mocht noemen. Kijken we ook naar de artiesten, hè, met wie dat ze werken, waarvan ja, uiteindelijk een van de grootste toch wel de artiest is die we nu aan bod gaan laten komen. We gaan drie nummers draaien van Aretha Franklin. Aretha Franklin wordt de Queen of Soul genoemd. Goed, ja, ook daar kan je over discussiëren. Maar feit is, als je de muziekcatalogus van Aretha Franklin is goed onder de loepen gaat nemen, haar integrale oeuvre, pas op, dat omvat wel het een en het ander. Aretha Franklin heeft heel veel opnames gemaakt, live ook, studio, alles door elkaar. Dan moet je zeggen dat inderdaad impressionant is. Aretha Franklin was niet alleen impressionant als zangeres, ook als activiste. Dus zij heeft ook altijd oog en oor gehad en lijf en leden. En uiteindelijk waren dat serieuze leden, want op het einde van haar leven is zij ja, corpulent geworden, laat ons de waarheid zeggen zoals ze is. Waar zij in de jaren 60 een prettige verschijning was. In die 60s look, dat haar, die kledij en zo, ja, is dat naar het einde van haar leven toch. Zij is er ander geboren in 1942 in Memphis, in Tennessee. En ze is overleden in Detroit. What's in the name? In 2018, dus toch nog niet zo lang geleden. U zal zich ook herinneren dat zij gezongen heeft op de inauguratie van president Obama. Goed, daar was ze aanwezig. Ze heeft het niet alleen aanwezig, ze heeft er ook gezongen. Dus Aretha Franklin, als activiste bekend. De nummers, de hits opnoemen van Aretha Franklin is You Make Me Feel Like a Natural Woman, van Carole King bijvoorbeeld. Chain of Fools, Things I Say a Little Prayer, Rocksteady, Daydreaming, noem maar op. Angel of Harlem, The Angel of Harlem, waar ook U2 naar refereert. Of zij is een van de mogelijkheden naar wie kan worden gerefereerd. Aretha Franklin verdient zeker om een of twee afleveringen van de Rockala toegelicht te worden. Ik heb daar nu in de context van wat we aan het doen zijn, namelijk de Sweet Inspirations, heb ik mij gehouden tot drie nummers, drie opnames van Aretha Franklin, waarop elk van hen, de Sweet Inspirations, zorgen voor de backing vocals. 1967, Aretha Franklin, Ain't No Way.

In 1968 brengt Aretha Franklin haar album Lady Soul uit. Op dat album staat Since You've Been Gone, Good to Me as I Am to You, Baby Come Back, Groovin', Chain of Fools staat erop. Toch ook. Money Won't Change You, People Get Ready, You Make Me Feel Like a Natural Woman, en deze Ain't No Way. Nu, Ain't No Way is bijzonder in dat opzicht dat het geschreven is door Carolyn Franklin, de zus van Aretha, dus de jongere zus van Aretha, die zich hier toch etaleert als, ik wou dat ik zo'n nummer kon schrijven, hè, als begenadigd songschrijver. Carolyn Franklin schrijft zowel de tekst als de muziek van die Ain't No Way, biedt dat natuurlijk aan haar zuster die de plaat meteen opneemt en er ook een single van maakt. Die single het nummer komt als, op de single als B-kant. De A-kant was Sweet Baby Sweep Since You've Been Gone. Maar Ain't No Way gaat een eigen leven leiden, hoor, absoluut. Dus ten eerste omdat het is gecomponeerd door de zus, de jongere zus van Aretha, Carolyn Franklin. Maar ook omdat we de Sweet Impressions op hun best horen. Hè. U heeft die hoge uithalen gehoord. Dat is dus Sissy Houston, die bewijst dat zij toch wel beschikt over een ruim stemregister. Hè. Niet alleen die sopraanstemmen die eigen zijn aan haar, maar ook in dat zeer hoge register slaagt zij erin om die noten te halen en ze vooral juist te zingen. Muzici zullen met mij akkoord gaan dat hoe hoger die stem moet reiken, hoe moeilijker het behoud van de juistheid is, de correctheid van de weer te geven, noot aan te houden. Sissy Houston, samen met haar Sweet Inspirations, slaagt hier opmerkelijk in. Hè? Dus Ain't No Way als visitekaartje, dat kan dus toch wel tellen. Hè? Ik vind dit een absoluut prachtige plaat van The Lady of Soul, Aretha Franklin.

In 1967 wordt Don Covey, dat is een Amerikaans componist, producer, ook arrangeur, gevraagd door Atlantic Records om een goede song te schrijven voor Otis Redding. Otis Redding op dat moment toch ook een van de grootheden in de Amerikaanse soul. En overigens in toekoer in de Amerikaanse en zelfs de westerse wereld, showbusiness, een absolute grootheid. We komen daar nog later op terug, op Otis Redding ten andere. Nu, Don Covey herinnert zich een tune die hij in zijn jeugd heeft geschreven, waarbij hij dacht aan de slaven, aan een beetje ook aan Sam Cooke. That's the sound of the man working on the chain gang. U kent dat liedje wel. En dat was op dat moment al 10 jaar oud, dat liedje natuurlijk. Don Covey zet zich aan het werk en komt met die riff, lyrics, maar uiteindelijk wanneer hij iets klaar heeft dat kan worden beluisterd, besluit hij dat het toch zou beter worden gezongen door een vrouwenstem, dus niet door Otis Redding, en meer bepaald door de stem van Aretha Franklin. Hij legt dat voor aan Atlantic, dus het platenlabel waar Aretha Franklin op dat moment gehuisvest is, en die zien dat wel zitten. Aretha neemt de plaat op en komt uit in het najaar van 67, staat dus in de hitparades bij de jaarwende 768 en wordt een knal van een hit, hè? Absoluut. Nummer 1 in de grote Amerikaanse hitparade, de Billboard Hot 100. In Europa minder. Ik heb dat al eerder uitgelegd. Dus die soul moest zijn weg vinden door die barrière die was gecreëerd na jaren 60, begin jaren 60, zeker ook midden jaren 60 door de beatmuziek. Wij waren daar in Europa helemaal in mee. Amerika had dat natuurlijk ook wel, hè, met de British Invasion, maar er was natuurlijk die sterke community van Afro-Amerikanen die toch ook oog en oor hadden en centen voor de producten van de eigen kring. Hè. Vandaar dus dat die Amerikaanse soulmuziek zeker doorbreekt en grote hits scoort in de Verenigde Staten. En in mindere mate, later, na een paar jaar, komt dat wel in orde. Gebeurt dat ook in Europa en andere delen van de wereld. Maar dat is de reden natuurlijk dat die hits van Aretha Franklin groot zijn in de Verenigde Staten, gekend zijn in Europa, een hitnotering krijgen, maar niet tot de absolute tophits gaan behoren. Chain of Fools gaat een Grammy Award krijgen. Dus Aretha Franklin wordt beloond met een Grammy. De componist dus, Don Covey, gaat op zijn beurt ook een Grammy krijgen voor beste compositie. Aretha Franklin krijgt een Grammy voor beste uitvoering, beste vrouwelijke uitvoering van een R&B-nummer. 1968. Aretha Franklin gaat met dit nummer ook in de Grammy Hall of Fame Award komen, dus toch ook niet mis. En het nummer zelf wordt opgenomen door het onvolprezen Amerikaanse popmagazine tijdschrift Rolling Stone in de top 500 van The Greatest Songs of All Time. Akkoord, niet akkoord, goed. Chain of Fools is natuurlijk een merkteken, hè, voor die Amerikaanse, Afro-Amerikaanse soulmuziek. Waar Aretha Franklin dan toch wel echt een van de roergangers voor is. Hè. Zij draagt daar toch echt de blauwe wimpel van, hè. Absoluut. Coverversies door een Finse zangeres, Carola, in 1969. Er zijn nog andere coverversies ook, maar ik ga dat niet allemaal vermelden. Aretha Franklin, 1900, laat ons zeggen eind 67, maar zeker in 1968, Grammy Award winning nummer met Chain of Fools. Yes, sir. Let's do it, Aretha Franklin. Thank you.

Opmerkelijk aan het nummer Pink is dat het geschreven is door Aretha Franklin zelf, hè, samen met Ted White. Zij heeft het nummer zelf geschreven, tekst en muziek. Het komt uit in 1968, staat op een volgende LP weer, Aretha naam en zo verder. Is een top 10 hit, dus u moet weten dat in die periode elke single die uitkomt van Aretha Franklin in de Verenigde Staten op zijn minst een top 10 hit is, als het geen nummer 1 is. Pink bereikt een 7e plaats op de Amerikaanse Billboard Hot 100, dus toch top 10 hit. Maar uiteraard nummer 1 in de Rhythm and Blues singles, dat is natuurlijk evident. Het nummer is blijvend, ja, dansnummer op 5 zeker. Heeft ook een, net als andere soulnummers hoor, een herkenbaarheidsfactor gekregen door de Blues Brothers. Daar zijn ze weer. Hè, het wordt gebruikt in de film in 1980. Hè, ook in andere films hoor. Waarbij het nummer wordt gecoverd in andere ritmes en zo verder. Maar goed, feit is dat Tink een vrij grote hit is geweest voor Aretha Franklin. En dat het feitelijk de confirmatie is van het feit dat Aretha niet alleen een absoluut begenadigde performer was, dus zangeres, maar dat ze dus ook wel het auteurschap in zich had. De coverversies, ja, Catherine McPhee, maar dat is, ik denk dat dat niet minder belangrijk is om dat hier te vermelden. Kijk, ik heb in de context van wat we doen met de Sweet Inspirations, deze en vorige en volgende aflevering van de Rockhala, heb ik een beetje Aretha Franklin gebracht, omdat op elk van de nummers die we hebben gebracht, Ain't No Way, Chain of Fools en Think, het de Sweet Inspirations zijn die zorgen voor de backing vocals, zeer aanwezig op Ain't No Way.

waarom niet een andere grootheid die ook samenwerkt met de Sweet Inspirations en die, ja, die toch niet uit het muzikale geheugen kan worden gewist. Ook omwille van die tragische dood van hem, maar daar hebben we het later over, is Otis Redding.

Otis Redding, geboren in 1941 en smartelijk overleden in 1967, ongeval. In Dawson, Georgia, geboren en dan overleden in Madison, Wisconsin, in dat meer daar, dat verhaal is natuurlijk gekend. Ja, Otis Redding is een van die absoluut kenmerkende sterren uit de Afro-Amerikaanse soul, Verenigde Staten, absoluut. Een van de hitmakers ook. Niet vergeten dat Otis Redding de meeste van zijn nummers zelf geschreven heeft. En dat is toch wel een markant verschil met een aantal van zijn conculega's, een woord dat toen nog niet bestond, maar dat we nu wel gebruiken. Vaak werd in dat soul-milieu ofwel werden covers gebracht van nummers die eerder op een vrije luster waren geweest. Ofwel dus covers, dat was één zaak, ofwel werden hand- en spandiensten aangeleverd door componisten. Maar dikwijls, binnen dat soulmilieu, was de uitvoerende artiest niet de creërende artiest. Wel, met Otis Redding is dat anders. Als we kijken dus naar het nummer dat we zo net hoorden, Respect, is geschreven door Otis Redding zelf. Uiteraard als eerste opgenomen in 1965, als single uitgekomen. Was een hit in de nazomer, de herfst van 1965. Ook hier weer dat opmerkelijke feit dat in de Verenigde Staten dan weer, in Europa niet, ik moet niet zeggen nauwelijks, maar helemaal niet. Later, wanneer de sociale tendens zich al zal doorzetten naar dat jeugdig revolutiejaar 1968 en wanneer de jeugd haar mondigheid zal botvieren met revolte, dan gaat dat nummer wel opgepikt worden en gaat het een secundaire populariteit krijgen. Maar op het moment dat het verschijnt in 1965 is dit, laat ons wel wezen, geen hit. Het staat in de hitparade in de Verenigde Staten en that's it. Niet hoog hoor, zeker geen top 10 hit.

Natuurlijk, het verhaal krijgt een wende wanneer het nummer wordt opgepikt door, Otis Redding schrijft het, respect, het is nogal duidelijk wanneer een Afro-Amerikaan een nummer gaat schrijven met die titel waarover het gaat, he, heeft dus ook te maken met segregatie natuurlijk en zo verder. Ik wil erop wijzen dat in de versie die we zo net hoorden, Steve Cropper de producer is. Steve Cropper is gitarist bij Booker T en DMG's. En dan zitten we weer dus bij dat zuidelijke Memphis soul label van Stax, dus, waar Otis Redding ook gehuisvest was. U weet dat Booker T en DMG's, Booker T Jones, Steve Cropper, Donald Duck Dunn, dat het huisorkest was van Stax in Memphis. Otis Redding heeft in verschillende interviews duiding gegeven over zijn respect. Hij wil verhalen dat het feitelijk nog altijd niet goed gaat in 1965 met die maatschappelijke problematiek van de segregatie. Maar dat weten we natuurlijk. Hè. Hij klaagt dat dan aan. Maar feitelijk krijgt het verhaal van Respect een absolute grotere dimensie wanneer het nummer wordt opgenomen door Aretha Franklin. We hebben daarnet over Aretha Franklin gepraat. Ik heb het nummer van haar in haar versie Respect niet willen draaien, omdat het op de playlist staat van Otis Redding en het originele was. Maar Aretha Franklin gaat aan het nummer een ander elan geven. Hè. We gaan dat. Ik zal het misschien volgende week eens draaien, om dat verschil eens duidelijk aan te geven. Of ik zal ze eens alle twee na elkaar draaien. Otis, de versie van Otis en de versie van Aretha. Aretha Franklin gaat het nummer zelf bewerken. Samen met haar producer Jerry Wexler. Ook zo'n man die weet waar de klokken luiden. Of hoe de klokken moeten luiden in de popmuziek. En het is feitelijk in de versie van Aretha Franklin dat het nummer Respect een anthem wordt voor de beweging tegen de segregatie, hè, dus voor de burgerrechten en zo verder. Denken we ook aan Martin Luther King, die het nummer gaat gebruiken wanneer hij zijn toespraken gaat houden. Hè. I have a dream, u weet wel. Wel, het is vooral het nummer, de versie van Aretha Franklin, die daarom niet specifiek bij Martin Luther King, ook, maar zeker bij diverse dominees, wanneer ze gaan praten over de segregatie, over de burgerrechten voor de Afro-Amerikaan. Het is die versie van Aretha Franklin die zal worden gebruikt en niet de versie van Otis Redding. Waarom? Ja, waarom is dat? Ik vind persoonlijk ook wel dat de versie van Aretha Franklin dieper gaat. De orchestratie is ook ruimer, beter opgezet. En ja, misschien dat wij dat meer aanvaarden van een figuur zoals Aretha Franklin. Zij had op het moment dat zij het uitbrengt in 1967 toch ook al zeker haar renommee, al kan dat natuurlijk ook worden gezegd van Otis Redding. Zullen we naar Otis Redding luisteren, een nummer uit 1966?

Laat ons zeker niet vergeten dat op elk van de opnames die we in dit programma hoorden, steeds de Sweet Impressions aanwezig zijn. De Sweet Inspirations, neemt u me niet kwalijk, aanwezig zijn. Dus meewerken als backing vocalisten en soms zelfs ook een hand- en spandienst te verlenen aan de productie. Try a Little Tenderness is een oud nummer 1932 van Ray Noble en Ray Noble Orchestra. Otis Redding pikt dat op en maakt het daar, ja, samen met Booker T en DMG's ook weer zijn natuurlijk. Ja, een zeer notoire soulklassieker van. Je zou toch van een andere planeet moeten komen als je beweert dat dit de eerste keer is dat je dit nummer hoort. Ook hier weer een Grammy Award. Otis Redding is een andere verzamelaar van Grammys. Hij heeft er, ik geloof, 5 of 6 gekregen. Het nummer komt ook voor in The Commitments, een film die ik eerder vermeldde, 1991. Zeer aanbevelenswaard om eens te bekijken. Goed. Otis Redding natuurlijk overlijdt in 1967 in een vliegtuigongeluk. En na zijn overlijden wordt er postuum nog een LP uitgebracht waar een single op staat, Sitting on the Dock of the Bay. Die Sitting on the Dock of the Bay is een van de grote hits van Otis Redding. Hij heeft het natuurlijk niet zelf geweten. Maar het is op deze zit op de Dock of the Bay dat ik afscheid neem van jullie voor vandaag. Dank u om te hebben geluisterd en we geven afspraken volgende week voor een nieuwe Rockada.

0: is Urgent FM.
1: 12 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Het conservatief geheugen. Met Wim Verbeke.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De VS bereidt nieuwe aanvallen op Iran voor. Dat schrijven Amerikaanse media. Maar of die er ook echt komen, staat wel nog niet vast. President Trump dreigde eerder al met nieuwe aanvallen als er niet snel een vredesakkoord komt. Tussen Iran en de VS is wel een staakt het vuren van kracht sinds begin vorige maand. Maar de vredesonderhandelingen zitten intussen muurvast. In het noordoosten van China zijn nu al 82 mensen omgekomen na een gasexplosie in een kolenmijn. Dat meldde staatsmedia. 9 mijnwerkers zijn nog altijd vermist. Reddingswerkers zijn nog volop op zoek naar hen. In China zijn er geregeld ongevallen in mijnen. In de Brusselse gemeente Etterbeek organiseert de federale politie vandaag een jobdag. Want de politie zoekt ook dit jaar zo'n 2500 nieuwe werknemers. Anne Berger van de federale politie.
3: Dat gaat dan over inspecteurs of hoofdinspecteurs, maar ook burgerpersoneel. In alle soorten jobs, bij de federale gerechtelijke politie bijvoorbeeld, maar ook bij de luchtvaartpolitie, spoorwegpolitie, de speciale eenheden gaan er ook zijn. Wat heel speciaal is vandaag, dat is dat er meteen kan ingeschreven worden voor de selectieproeven. Dus mensen die geïnteresseerd zijn, kunnen meteen hun cognitieve proef doen en ook hun sportproef.
2: En zo halen de kandidaten heel wat tijd in. De jobdag duurt nog tot 4 uur deze namiddag. In Gent wordt er vandaag en morgen gewerkt aan het spoor, want de infrastructuur is verouderd. Door de werken wordt het treinverkeer aangepast, zegt Britt Monte van de NMBS.
4: Het traject van enkele treinen dat zal wijzigen. De S-treinen tussen Gent, Sint-Pieters en Lokeren die rijden niet, de IC-treinen wel. En ook de vertrektijden van enkele treinen die zullen aangepast worden. Maar we raden de reizigers aan om altijd de online reisplanner van NMBS te raadplegen, want deze houdt al rekening met die aangepaste treindienst.
2: Ook volgend weekend zijn er spoorwerken daar. En al een eerste prijs voor regisseur Lucas Dont op het filmfestival van Cannes. Zijn film Coward krijgt de Prix du Cinéma Positif, een prijs voor de film die inspireert tot hoop en veerkracht. Coward vertelt het liefdesverhaal van twee soldaten aan het front tijdens de Eerste Wereldoorlog. De film maakt vanavond ook nog kans op een gouden palm. Volop zon en zomers warm vandaag, tot 30 graden. Aan zee iets koeler, ook morgen en begin volgende week zonnig en de maxima blijven rond 30 graden hangen. Vanaf woensdag wordt het enkele graden frisser.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.
5: Trust in the frame and the time. It's the material in which a film exists. It's the time of a shot and the frame. It's contained into the frame. And it means for me a total trust in filmmaking. There is nothing else. There is not trying to hide, just the trust.
6: Welkom bij College of Urgent FM's eigen filmprogramma. Mijn naam is Tim en samen met de co-recensenten Gijs, Sven en Thomas leid ik jullie van 1 tot 3 door nieuwe bioscoopreleases en bijhorende muziek. Het wordt een thema-uitzending vandaag, want de films die we eruit pikken hebben alle drie een bloedband met metafictie. Van het Franse Parallel Tales tot het Spaanse Autofiction en The Beloved. Bovendien spelen ze alle drie hier in Gent bij Sphinx Cinema morgen zondag om 11 uur in de voormiddag als deel van de Cannes-editie van Sphinx Ontbijtformule. Raadpleeg alvast hun website voor meer info en tickets, terwijl we je voorstellen aan de eerste van het trio Parallel Tales of Histoire Parallèle.
7: L'autre jour, je l'ai revu. La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard. Mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
8: Comment tu fais pour écrire ces histoires? Comment tu les inventes?
7: Pourquoi tu veux savoir?
6: Zoals je kon horen, een Franstalige film, maar dan wel van een Iraanse regisseur en niet de minste ook. Maar daar kan ik het samen met Gijs over hebben. Dag Gijs.
9: Dag Tim.
6: En dank je om ook tijd te maken op deze zonnige middag voor film. Of misschien is het net ook een beetje ontsnappen al aan de zon op dit moment. In ieder geval, ik zei het is niet de minste Iraanse regisseur van deze film. Asghar Farhadi, wat moeten we weten over enerzijds het verhaal en misschien ook al de regisseur?
9: Ja, Misschien een disclaimer is dat dit mijn eerste Faradi was. Dus wat ik over hem kan vertellen is een beetje oppervlakkig. Het is een Iraanse filmmaker die de afgelopen jaren ook films buiten Iran is gaan maken. Volgens mij is het zijn tweede film in Frankrijk. Hij heeft ook een film in Spanje gemaakt. Deze film is een heel losse adaptatie van Christos Kieslowski's zesde decaloog. Dat was een televisieserie die hij maakte over de 10 geboden. Weet jij uit je hoofd wat het zesde gebod is?
6: Overspel. Je mag geen overspel plegen. Ja,
9: klopt.
6: Allee, ik weet het omwille van de film, maar het is niet omwille van de effectieve 10 geboden, voor alle duidelijkheid.
9: Nee, dat leid ik al af. Het thema vandaag is een beetje metafictie in alle drie de films die besproken worden. En in deze film geldt dat ook. Isabelle Huppert speelt een schrijfster die een verhaal schrijft over de overburen die ze vanuit haar raam kan zien. Beetje Rear Window-achtig. In dat verhaal heeft ze het over overspel. Ze ziet daar twee mannen, één vrouw. En ze beeldt in dat twee daarvan een relatie hebben. En dat er ook een affaire is in het gezelschap. En dan leert ze een jonge man kennen. Die een beetje haar thuishulp wordt. Die gefascineerd wordt door dat boek. En de overburen eigenlijk begint lastig te vallen. hen ook het boek laat lezen waarvan hij beweert dat hij het dan zelf heeft geschreven. Dan leren we die overburen ook daadwerkelijk kennen. En zien we eigenlijk dat de fictie hun leven begint in te sluipen. Dus waar er eerst nog geen sprake was van een overspelige relatie, begint dat nu wel te sluimeren.
6: Ja, inderdaad. Door die uitwisseling. Ik moet eerlijk zeggen, ik had geen idee dat het op Kieslowski gebaseerd was toen ik naar de film ging. Tot aan, je hebt een eerste ontmoeting, een kruising tussen personages in de metro in het begin. En dan ging het naar het appartement en dacht ik, amai, dit is precies Faradi die Kieslowski doet. En dan heb je die muziek. En ik dacht, amai, dit is echt gewoon, en niet zozeer omwille van dat appartement alleen, maar zo die thema's van mensen die kruisen en de al dan niet toevalligheid daarvan en zo verder. Tot helemaal dus op het einde dat ik ook nog zag, die heeft effectief ook gewoon Zweek Preisner gebruikt als componist voor deze film. Ik weet alleen niet helemaal zeker of dat hij iets nieuws hiervoor heeft gemaakt of niet. Weet jij dat soms? Ik heb het proberen uit te zoeken. Ik denk dat het nieuw werk is. Hij is nog altijd actief op zijn 70ste. Dus het zou kunnen. Maar in ieder geval, dus dacht, amai, dit lijkt allemaal niet goed tot wanneer dat ze duidelijkheid heeft het gewoon op gebaseerd. Is ook niet zo toevallig, want in de top 10 van zijn favoriete films die bekend is van Faradi, staat daar al lang Three Colors Red op uit zijn Three Colors trilogie van Kieslowski. Los van het feit dan dat hij ook nog een keer expliciet heeft gebaseerd op het zesde deel van die decaloog, zie je dat er dus wel in terugkomen. Maar je hebt gelijk als je zegt dat dit zijn derde niet-Iraanse film is, om het zo te zeggen, naast de Everybody Knows zijn Spaanse introductie met Bardem, die later deze uitzending ook nog terugkomt. En Le Passé, dat was alweer uit 2013 zijn eerste Franstalige film. En je hebt ook al Huppert genoemd. Zij is ook, denk ik, vind ik, in goede doen in deze film, zoals vaker wel ook, in een mooi samengestelde cast. Dat gezegd zijnde, Faradi is ook iemand die een grote status al heeft als Iraanse filmmaker. Al sinds, denk ik, ongeveer 20 jaar nu, met Fireworks Wednesday. Maar vooral door Separation bijvoorbeeld. Ik denk dat we hier The Salesman nog hebben besproken, ook zijn Iraanse film. Wat ik ook een sterke vond, zijn Europese uitstappen, om het zo te zeggen, vond ik altijd wat minder. En ik heb opnieuw een beetje het gevoel hierbij ook. Ik moet wel ook zeggen, je voelt wel nog altijd dat dit ook een film is van Asghar Faradi en niet gewoon een Kieslowski-kopie is. En dat bedoel ik ook in de mindere zin. Kieslowski is iemand die heel erg spiritueel omging met de thema's die in deze film zitten. En bij Faradi is dat niet het geval. Maar daardoor beleef ik het ook op een fijne manier, op een andere manier. Dit is iemand die... Het is zo net geen cynisme of zo, denk ik, maar toch wel ergens sardonisch genoegen heeft in hoe mensen er blijkbaar bijna niet anders in kunnen dan toch gemeen met elkaar om te gaan, op de een of andere manier, uiteindelijk, op het einde van de dag. Maar het wordt gebracht op een manier waar ik het wel aangenaam vind om naar te kijken, tot op een zekere hoogte.
9: Ja, het is wel echt een zwarte komedie. Mm-hmm. Ja. Ja.
6: Ja, en op die manier valt er ook wel iets amusants uit te halen, zonder dat het meer is, dat wel. Je moet het er ook bij nemen dat het vanuit die blik van een zwarte komedie er allemaal nogal dik op ligt, of nog allemaal wordt uitgesmeerd. Daar moet je voor zijn. Als dat niet het geval is, dan ga je dit gewoon een heel erg slechte Krzyzowski-adaptatie vinden. Ik denk voor mensen die daar niks van af weten, die daar ook met een heel andere blik gaan naar kijken, ook al heeft het dat dus als bronmateriaal. Maar ik weet dus vanuit jouw standpunt niet of dit dan de beste introductie is tot het werk van Faraday, dat toch ook om de afgelopen jaren zo wat omstreden is geworden. Eerst was er hoe hij zich verhoudt tot het Iraanse regime, dat was ook niet helemaal duidelijk, maar eigenlijk denk ik zijn we daar ook helemaal niet in terecht om daarover te oordelen. Maar rond A Hero, zijn vorige film, kwamen er beschuldigingen van plagiaat naar boven. Hij heeft workshops gehouden met studenten een tiental jaren geleden, of langer zelfs al, waaruit dan blijkbaar ergens door een van de studenten een basis was gelegd voor wat A Hero zou worden, zonder dat het erkend is geweest. Dus hij is zo'n beetje in ongenade gevallen wel door A Hero. En dit is een wat stille comeback of zo, zou je kunnen noemen. Dus een film waar ik mijzelf wel mee heb geamuseerd, zonder meer ook. En dan vooral omwille van die toch wat zwartgallige humor, die personages waar je niet noodzakelijk mee identificeert, maar gewoon het leuk vindt om ze als een soort pionnen bijna uitgespeeld te zien. Zeker omwille van die link nog naar ja, dat metafictieve. Het feit dat zij dat we hier mensen hebben die werken als sound designers, als foley artists, bij die film rond de dierenwereld, waar ze zelf die klanken moeten voor voorzien. En uiteindelijk zijn ze op dat moment eigenlijk zelfs een beetje de dieren aan het nabootsen. Met een leuke parallel bij deze histoire parallel. Maar zonder meer, als je het mij vraagt ook. De film is ook zo wat gemengd ontvangen. Het is een van de drie films vandaag die dus ook pas nog in Cannes was te zien. En nu je hier al kan zien, zoals ik ook zei, morgen bijvoorbeeld ook als deel van die ontbijtfilms bij Sphinx. Finale is het eentje die jij zou aanraden, Gijs? Waarom wel of waarom niet?
9: Ja, ik sluit me wel aan bij jou. Het is een onderhoudende film.
6: Mm-hmm.
9: Op zich ook geen oninteressante film.
6: Mm-hmm.
9: Maar ja, ik was er vrij snel op uitgekeken.
6: Mm-hmm.
9: Omdat het zwarte komedie gegeven is wel... Het is leuk, het is wel grappig om met die personages... Ja, om te zien van welke beslommering... Van de ene beslommering naar de andere, waar ze in terechtkomen. Maar ja, het is omdat er op spiritueel vlak niet heel veel mee wordt gedaan. Mm-hmm. Op metafictief vlak wordt er nou ook niet per se heel veel mee gedaan. Dus ja, aan het einde zit je wel van, oké, dat was het dan. Mm-hmm.
6: Ja, inderdaad. Dus gewoon onderhoudend, zoals jij het zei. Ja. Maar misschien niet noodzakelijk de film om dan de cinema voor in te duiken bij dit weer. We zullen zien of we dan straks nog opduiken bij wie dat wel meer het geval is, of films die dat dan misschien net iets meer verdienen. Maar ik zou zeggen, voor wie luistert, of voor jou ook, Gijs, duik zeker eens in die Iraanse films van Faraday, zoals ik al zei. Separation bijvoorbeeld, The Salesman, vond ik ook erg sterk. About Ellie blijft ook wel een beetje van een moderne klassieker, wat dat betreft. We gaan eruit met een stukje muziek dan wel, toch, van Zbigniew Preissner. Zoals ik al zei, ik kan het niet helemaal uitmaken. Ik denk dat hij een nieuwe score heeft voorzien voor deze film. Maar in plaats daarvan gaan we toch dat werk induiken voor die oorspronkelijke decaloog, voor deel 6 daarvan. En dit is een nummer getiteld, simpelweg, Part 4, deel 4 uit decaloog deel 6.

Een stukje uit de muziek van bij de zesde decaloog van Kieslowski, waar dus Faraday iets meegedaan heeft in Histoire Parallel Tales. En zometeen staat er een eerste van twee Spaanse films hier op het programma. En de titel daarvan ga ik gewoon meenemen, of meegeven liever, met dit nummer waar de film de titel vandaan heeft gehaald, of toch in het Spaans alleszins. Dat is Chavela Vargas met Amarga Navidad.

0: Je hoorde Chavela Vargas, de legendarische Mexicaanse zangeres. Zoals ze genoemd werd, La Voz Áspera de la Ternura, de ruwe stem van de tederheid. En dat past misschien ook wel bij de volgende film die we hier gaan bespreken. En dat is Autofiction.
1: Hace 5 años que no hago una película. No me ha salido nada que me arrebate.
2: Soy incapaz de concentrarme. Solo puedo escribir de lo inmediato.
3: Va a ser muy confesional.
1: Trataré de que sea lo menos posible. Hay un personaje que se parece a ti. Pero no eres tú.
4: Me gusta inspirarte.
5: La isla me ha sentado tan bien.
6: Me alegra haber venido a esa.
7: Me gustaría hacer una tercera película.
8: Disfruta de las cosas. Sal de casa, vive. No todo es escribir y hacer películas.
1: Para mí sí.
0: Een stukje uit Autofiction, dat is de Engelse titel voor Amarca Navidad. Tegenover mij staan nu Thomas en Sven.
9: Hallo, goedemiddag.
0: Hallo, Gijs is er gaan bijzitten. Dat is een goeie om ons tegen te houden, mochten we gaan spoilen, want hij wil de film nog achteraf kunnen gaan zien ook. Dus we zijn bij deze ook gewaarschuwd. En ik kijk eerst naar Sven om ons kort te vertellen, los van wat we al hoorden misschien in de trailer, op zijn Spaans, waarover Autofiction eigenlijk gaat.
9: Toen je straks vermeldde de ruwe stem van de tederheid, dacht ik dat je naar mij of Thomas ging verwijzen. Maar wow, ja, je kunt ook naar de film verwijzen.
0: Het zijn ruwe stemmen ook, maar van een ander soort.
9: Ander soort tederheid.
0: Ja.
9: Ja, waarover gaat de film? Wel, blijkbaar A Bitter Christmas gaan we, want er zijn 3 titels. Dus Bittere Kerstmis gaat eigenlijk over de regisseuse Elsa, die samen is met een heel lieve brandweerman / stripper, want het is uiteraard een modevarfilm, mocht u dat al weggeven. Ja, en Elsa krijgt op een nacht migraineaanvallen, paniekaanvallen, weet niet goed wat er gebeurt en haar lief is uiteraard heel bezorgd. En ja, en ze maakt ook niet echt films niet meer. Ze zit nu in de reclamewereld, daar heeft ze zelf wat moeite mee, want ze wordt zelf door een van de verpleegsters een cultfilmmaakster genoemd, wat dat ook mogen zijn, wordt uitgelegd door de verpleegsters trouwens. En daarna vertrekt ze eigenlijk op vakantie met kennissen, meerdere kennissen in Lanzarote, ja, om te bekomen en ook om wel te schrijven aan een film.
10: Ik ga toch even moeten onderbreken, want ik denk dat je de verkeerde filmzaal bent binnengestapt.
9: Oei!
10: Ja, ik heb een heel andere film gezien. Dus Tim, Autofiction, even vergeten wat Sven allemaal heeft gezegd, beste luisteraars. Nee, Autofiction gaat over een regisseur, een man, Raoul, die een beetje in een slop zit. Hij probeert een nieuw script te schrijven. Het gaat niet supergoed, of hij probeert dat al een aantal jaar, maar hij heeft eindelijk een bepaalde invalshoek gevonden, namelijk hij wil een film maken over een regisseuse, een vrouwelijke regisseuse, een beetje zijn alter ego dan in vrouwelijke vorm, die geen films meer kan maken, maar dus een reclame is gestapt. Ze zit volledig vast in haar hoofd. Ze heeft ook een lief die dan, ik weet het niet, heeft bij een brandweer werkt hij, maar hij ook in de mannelijke striptease. En hij probeert zoveel mogelijk inspiratie te halen in zijn omgeving om zijn film te maken over Elsa.
9: Ja, ik had een déjà vu, Thomas.
10: Ja, maar ja, dat kan gebeuren. Hè. Soms de nummers. Ja, ik heb hem gezien in zaal 1 en waarschijnlijk ben jij
9: zaal
10: 11.
0: Ik heb zoals altijd maar mijn half uur naar jullie geluisterd, dus ik ben al compleet vergeten waarover het eigenlijk gaat. Maar ik weet wel dat het dus inderdaad een nieuwe film is van Pedro Almodóvar. Zijn 26e langspeelfilm, als ik correct heb geteld, sinds zijn debuut in 1980 ondertussen alweer. Almodóvar, die meest recent nog daarvoor zijn Engelstalig debuut had gemaakt, natuurlijk met The Room Next Door.
10: Mm-hmm. Ja. Ja.
0: En dit natuurlijk dus hier bij zijn Spaanse terugkeer is opnieuw ook zelf geschreven. Hij als solo scenario schrijver, opnieuw ook geproduceerd door zijn broer Augustin. Met veel van zijn gekende crew ook. En hier en daar ook in kleine rol dan een bepaalde bekende Almodóvar divas, om het zo te zeggen, waaronder Rossi de Palma. Dus allemaal wel bekende elementen. Kleurenpalet is ook op en top Almodóvar. En inderdaad, dan gaat hij iets gaan doen met verschillende lagen, metafictieve lagen, die jullie hier alle twee al hebben aangehaald voor onze luisteraars. Dat best ingewikkeld wordt. Maar dan kan ik misschien meteen ook aan jullie vragen, presenteert de film dat ook op zo'n manier? Of is het eigenlijk allemaal duidelijk afgebakend?
9: Goh, voor mij was het best wel duidelijk. Alleen van onze uitleg zal het misschien niet super duidelijk geweest zijn, want het is inderdaad een raamvertelling met een film in een film, over een film. Mm-hmm. Maar het voelt zeer elegant aan, zoals altijd bij Almodóvar. Het voelt het zeer elegant, seamless aan. Het is een melodrama waar je opnieuw in kunt verdwijnen. En het is echt wel melodrama, want ik kan heel goed aannemen dat net als bij The Room Next Door en ook zeker zijn vorige films, het soms wat cringy aanvoelt. De struggles waarmee ze struggelen, om het zo te zeggen. Het is wat soapy, het is wat melodramatisch voorgesteld. Maar wat zeer interessant is, is dat het natuurlijk thematieken verder zet. Ik denk bijvoorbeeld aan de pijniging van de regisseur of zelfpijniging van de regisseur, zoals in Pain and Glory of Dolor e Gloria, komt er zeker in terug. Het al dan niet zorgen voor elkaar tussen twee vrouwen zit er ook opnieuw in, zoals bij The Room Next Door. Het is wel wat speelser, heb ik het gevoel, dan zijn vorige film. Het speelt sowieso met dat spelelement van fictie en non-fictie en vooral met die zo verantwoordelijkheidsvraag van ja, als ik regisseur ben, wat mag ik dan aanvangen met de verhalen die we dagelijks zien aan onze levens, mogen wij daar aan de slag gaan met wat mijn vriendin, een goede vriendin, heeft meegemaakt. Die vraag stelt hij opnieuw. En ik vind dat hij heel kritisch is voor zichzelf ook. Van ja, zeker de regisseur, ben nu even zijn naam.
10: Raoul.
9: Raoul.
10: Of Almodovar, kun je ook.
9: Of Almodovar, ja. Zijn alter ego of Elsa. Ja. Ja. Ze worden eigenlijk niet echt afgeschilderd als super eerlijke mensen die handig omspringen met hun scenario. Dus hij is best kritisch op zichzelf, vind ik.
10: Ja, en dat is inderdaad het interessante wat Almodovar hier doet. Want hij heeft verschillende alter ego's in zijn films. Dus je hebt gewoon Almodovar, maar dan heb je nog eens Elsa. Dan heb je Raoul. Maar dan heb je ook zijn, voor mij, de antagonist of de kritische stem binnenin Almodovar. Zo zie ik haar dan toch. Zijn literair agent of zijn
9: voorlezeres.
10: Zijn voorlezer, die heel kritische vragen stelt naar naar Raoul, slip of the tongue daar. Ik denk dat dat als schrijfoefening al bijna wel heel interessant is, omdat je constant eigenlijk als schrijver in dialoog gaat, denk ik, met die innerlijke criticus van jezelf, van deze film is niet goed genoeg, of je bent dit aan het doen, of je bent jezelf te veel aan het herhalen, of dit heb je al anders gedaan. Dus dat vond ik wel een interessante denkoefening. En het is, zoals Sven zegt, wel redelijk goed afgebakend. In het begin is het een beetje, wie is nu, of bij welk universum zit ik nu? Mm-hmm. Maar eenmaal dat je weet welke personages in welke tijdlijn zeg maar zitten, is het wel redelijk duidelijk.
0: Ja, het is geen arthouse film die opgebouwd is om een soort spanning te gaan creëren van hoe zit het nu juist aan elkaar. Dat is al vrij snel wel duidelijk. Het is de 26e Almodovar, zoals ik zei. En dit maakt echt wel deel uit van zijn latere periode ook, waarbij hij met die grote elegantie, ik denk, een arthouse publiek weet aan te trekken die al perfect weten wat te verwachten. Ik denk altijd zou fijn zijn ook mochten die mensen dan een keer duiken in zijn heel erg wilde jaren, in de jaren 80 en de jaren 90, wat een heel ander soort van heel subversieve, heel erg expliciete cinema was ook. Die wilde haren heeft al een beetje verloren, maar ik ben evenzeer te vinden voor deze periode. Jij vernoemde al Dolor y Gloria, waar een pracht zijn in zit, die gebruik maakt van muziek van Grace Jones. Ook in deze film is dat het geval, waar ik straks graag iets van laat horen. En dit is dan niet een film die met uitgesproken queer thema's werkt, behalve dan die brandweerman, die Bombero, die je dan een prachtige strip scène laat opvoeren. Ik dacht, Almodovar, doe maar voor jezelf. Maar waarom niet? Je hebt het recht om dat te doen. En ik moet zeggen, als ik dan kijk naar de film die daarvoor hebben besproken, en de film van straks ook, het zijn alle drie wel films die heel erg goed weten hoe discussies in beeld te brengen en daarvoor een strak tempo in zorgen, die dat boeiend maken om naar te kijken. Twee mensen die gewoon aan het discussiëren zijn. Een van de beste scènes voor mij is helemaal op het einde net, laatste discussiescène, zonder al te veel te spoilen. Dus dat doen ze alle drie wel goed. En jij zegt ook al, die elegantie, Sven, dat is het ook voor mij, die werkt hier met zo grote, zware thema's. Het verlies van een kind, suïcide en dergelijke dingen. Maar Almodovar brengt dat met zo'n verraderlijke lichtheid of zo, dat het makkelijk tussen aanhalingstekens maakt om naar te kijken of zo. Of waar ik graag naar ga gaan kijken. En ik hou ook wel van die dramatische saus die daar eigenlijk nog altijd over ligt. Die soaptoets die ook hierin zit. Net zoals ik ook hou van die kleuren ook.
9: Dat vlak vind ik later Almodovar heel verraderlijk. Omdat het blijft heel speels. Het is absoluut geen punk niet meer zoals in energieke vroege jaren. Maar door die bepaalde lichtheid zou je kunnen inderdaad vergeten dat het best over zware thema's gaat. Het zijn mensen die echt struggelen met zichzelf. Enerzijds artistiek, die regisseur. Maar anderzijds heeft Elsa een vriendin die struggelt met de dood van haar kind. Ja, het zijn allemaal heel beladen thema's. En voor mij voelt het ook... Ik weet, heel veel mensen zeggen, het is grappig, het is flirterig, het is speels. Maar voor mij is het net ook confronterend, omdat je heel veel personages krijgt die in het leven staan, op een scharnierpunt misschien soms, en niet goed weten wat ze moeten aanvangen met zichzelf en hoe daaruit te geraken. En die zorg voor elkaar, zeker tussen die twee vrouwen, vind ik wel mooi, net als in The Room Next Door. Dus het greep mij ook wel aan. En dan, even terughalen, misschien die laatste... Ik ga niet de laatste scène verklappen, maar opnieuw, Almodovar heeft echt een oog voor zo scherpe dialogen tussen mensen. En de manier waarop hij dat in beeld brengt, is eigenlijk best spannend. Zonder dat er daar een heel grote spanningsboog hoeft in te zitten, is het wel spannend.
0: Ja, ook omdat het gaat om dingen die wel tellen. Die vraag of die kwestie rond waar, tot waar mag je inspiratie nog halen? Heb je al dan niet daar recht? Wat mag wel en wat mag niet? Dat zijn ook wel boeiende vragen die hij stelt. En je zou ergens dus een en al ironie kunnen verwachten, maar het blijft ook wel nog altijd emotioneel, telt het wel allemaal of zo. Het blijft wel van tel de emoties wat de personages doormaken ook. Het is ook niet alleen maar een ironische laag die erop ligt of zo. Dat maakt het allemaal, dat zorgt er allemaal voor dat ik daar wel graag naar kijk. Zonder dat ik dit nu de beste cinema van het jaar vind of zo, zonder dat dit even sterk is als Dolore Gloria bijvoorbeeld, daar vond ik nog interessanter hoe ik ook in zijn eigen geschiedenis ging gaan induiken. Bij dit blijft het zo net iets meer aan de oppervlakte, maar het is zo... Het is zo fijn om naar te kijken gewoon.
10: Ja, ik ben niet akkoord. Nee? Nee, ik heb het niet fijn gevonden om naar te kijken. Alleen okay. Het laatste deel bij beide films, zeg maar, dus de film in de film en de gewone film, wel, vond ik heel sterk. Maar alles... Ik had soms echt het gevoel van zijn regieaanwijzing is, kijk in de kamer of heel strak en sensueel naar elkaar, praat op een bepaalde fluisterstem en in het Spaans. En dan wordt elke dialoog wel, krijgt dat een verheven sfeer. En ik vond ook de kritiek die dan geleverd wordt door de eerste voorlezer op de film in de film dan, heel terecht, maar ik kijk wel heel lang naar de film in de film. En alles, ja, dat is nu al heel een beetje moeilijk zonder al te veel te spoilen, maar ik vond de film in de film niet goed. Ik heb me echt een paar keer toch op mijn horloge gekeken en ik was me er echt een beetje aan het vervelen. Bij sommige stukken niet. Dus die strips zijn heel leuk gebracht. De scène in het ziekenhuis, inderdaad, waarover gaan, een cultfilm. Leuk. Maar al de rest voelde mij gewoon... Hij wilde het zwaar... Nee, ik voelde de lichtheid veel minder. De zwaarte was er wel, maar ik kon mij niet meepakken. Tot het laatste segment. Ja. Dan wel. Dan dacht ik, oké, wauw, dit is heel goed. Zijn scherpe dialoog.
0: Dat stond iets op het spel.
10: Ja, voilà. Ja, al de rest was... Het was zo vrijblijvend. Ik zat de hele tijd naar mensen te kijken inderdaad die aan het praten waren over hun leven. En het was voor mij niet boeiend genoeg om mij daar de hele tijd bij te...
0: Ja, dat kan ik snappen.
10: Ja, en ik vond het ook een beetje een film voor de Almodovar fans dan waarschijnlijk. Ik heb te weinig van Almodovar gezien om al die snoepjes mee te kunnen pakken. En ook, iedere regisseur maakt een film over het film maken. Iedere schrijver schrijft een boek over het schrijver zijn. En ik vind dat een klein beetje navelstaarderij is. En je moet denk ik echt al in het vak zitten om bepaalde van die dingen mee te pikken. Dus ik vond hem oké. Ik vond hem nice. En zeker als je Almodovar fan bent, dan... moet je deze absoluut zien, maar ik zou misschien niet... Ik heb er nog niet zoveel gezien. Ik denk dat ik eerst met zijn vroeger werk had moeten duiken en dan pas met deze.
0: Van zo begin de jaren 2000 of zoiets. Voilà. Dan. Ja, nee, snap ik. Ik denk dat het allemaal al de terechte kritiek ook is. En inderdaad, wat voor de een autobiografisch graven is voor de ander dan eerder pretentieus navelstaardrij of zoiets. Dus
10: ja, pretentieus is misschien een beetje te groot, maar
0: een dunne grens.
10: Ja, een bal op die baan. Ja.
0: Sven?
9: Ja, ik snap de kritiek van Thomas, maar ik weet niet waarom. Ik kan het soms niet goed uitleggen, maar ik heb wel een boontje voor Lata Almodovar. Omdat hij zo op een bepaalde manier niet minder scherp is, maar vooral zo... Ja, en dan, dat kan je navelstaarderij noemen, maar naar zichzelf keert en daar dingen mee doet die voor mij heel interessant zijn, omdat die ook kunnen gezien worden in andere mensen. Ik vond de film in de film net heel interessant, omdat het gaat over iemand met paniekaanvallen die niet goed weet waarvan die komt en... Gaandeweg ontdekte hij, ik rouw eigenlijk nog om mijn moeder, ik heb een vriendin die rouwt om de zoon. En, want ze is heel kritisch voor haar vrienden, maar soms kijkt ze niet kritisch naar zichzelf. En dat kan dan best tegenstrijdig zijn met Almodovar zelf, die heel kritisch is voor zichzelf in de film. Dus die vorm van zelfkritiek of gebrek aan zelfkritiek bij de film in de film, vond ik dan wel heel interessant. En ik vond Elsa inderdaad wel een soap-personage, maar net dat kan een beetje de bedoeling zijn. En die kunstmatigheid, dat raakt mij ook altijd wel ergens. Maar ik snap wel dat het komt wel erg traag op gang. Je moet wat geduld tonen vooraleer het echt duidelijk wordt dat er zo'n metafictie gaat komen, waar Roel wordt pas later in de film geïntroduceerd. Maar ik vond het wel een interessante film. En oké, het zal niet de beste film van 2026 zijn. Hij zal niet de Gouden Palm winnen, denk ik. Maar het is toch maar weer een super elegante film waar ik mee wel in wentel. Maar ik snap wel, ik las wel recensies deze ochtend, van ja, het is minder, het beweegt u minder, het interesseert u minder. Het zijn dingen die we al gezien hebben. Het is repetitief.
10: Ik heb verschillende recensies geschreven voor de standaard.
0: Maar, in drie woorden. Ja. Gewoon,
9: maar als het goed gedaan is, dan maakt dat voor mij minder uit. Het is iemand die nog altijd voor mij bijna op de top van zijn kunnen zit, Almodovar. Mm. En die nog altijd zeer interessante verhalen heeft te vertellen. Ja. Want daar gaat het ook over. Mm.
0: Ja, dit al gewoon weten brengen op een manier dat ik graag zie. Ik zeg het bijvoorbeeld door de kleuren die hij gebruikt, door de muziek die hij gebruikt, die visuele flair dat daarin zit. En dan mag jij gerust, wat hij nogal het voorgoedste kan doen is, dingen blijven verkennen, blijven kouwen op bepaalde zaken. Dat stoort me dan minder. Dan zou ik mensen eerder naar deze film sturen dan naar Parallel Tales bijvoorbeeld. Dat wel. Ik denk dat de meeste mensen hier wel ook meer een onderhoudende film gaan hebben dan bij de vorige. Ik zie trouwens net dat ik mij toch misteld had, want ik had zijn kortere films meegerekend. Ook The Human Voice en Strange Way of Life. Dus dit zou dan de 24 of zo moeten zijn. Ja, voilà. Ja. Kijk, ik geef het toe op de radio.
9: Zelfkritisch,
0: spijt me.
9: Voilà.
10: Deel onderzocht.
0: Ja,
10: mooi.
0: En meestal ben ik ook met allerlei alter ego's in een matroeska gewijs in mijn hoofd bezig, tot wanneer ik het zelf niet meer zo goed weet. Dus ja, inderdaad.
10: Ook mannelijke strippers komen staan.
0: Brandweerman. Ja. Klopt.
9: Je weet wel, je is nachts studeren, dat weten wij niet.
0: Ja, of overdag.
9: Okay,
0: waarom zou dat s'nachts moeten? Maar dus op zich, ik heb het gevoel dat ik zo'n beetje tussen jullie in sta ook. Alle twee wel snap ook. En zelf ook vind dat ik opnieuw van deze heb genoten. Tegelijkertijd moet ik ook wel bijgeven. Ik had dat bijvoorbeeld ook met een Giulietta, dat ondertussen alweer een aantal jaar geleden is. Maar waar uiteindelijk wel weinig blijft van plakken. En ik denk dat dat met deze misschien toch ook wel zal zijn. Dat het vooral die kleurpaletten zullen zijn die zullen blijven hangen nog in mijn hoofd eerder dan echt verhaal of de gevoel.
10: De einddiscussie, denk ik wel.
0: Ja,
10: die blijft wel resoneren.
0: Ja, daar zat er inderdaad sterke energie in ook.
9: Ja, ik snap wel. Dolore Gloria blijft bijvoorbeeld ook veel meer plakken dan deze. Ook misschien omdat hij minder star power heeft. Antonio Banderas zit er niet in.
0: Nee, dat is waar. Dat heeft misschien ook wel... Bij hem werkt het ook wel in Almodóvar om met de grotere namen misschien te werken. Maar ik zei het al, veel van dezelfde mensen waar je opnieuw mee samenwerkt. Alberto Iglesias, de componist, ik durf daarbij niet te tellen de hoeveelste is dat ze samenwerken. Maar heel veel ook. En we gaan er even uit. Het is tijd voor behoorlijk wat muziek. Waarom niet? Almodóvar heeft opnieuw ook op de soundtrack heel wat fijne dingen staan. Straks sowieso een beetje Grace Jones. Altijd leuk om te draaien, zeker bij een dag zoals vandaag. Maar we beginnen dan toch met Alberto Iglesias. Die heeft samengewerkt met zangeres Amaya. Ik heb geen idee, daar ben ik veel minder bekend mee. Maar zij heeft het nummer gezongen voor de eindgeneriek Las Simples Cosas.

Ja, en dus een eerste stukje uit die soundtrack van Amarga Navida of Out of Fiction of Bitter Christmas, hoe je het dan ook wilt noemen. Ik vermoed dus dat het de muziek dan het instrumentaal stuk, dat dat kwam van Alberto Iglesias, die opnieuw instond voor de original score. We gaan nog een klein stukje laten horen ook van zijn werk, namelijk het allereerste nummer te horen in de film La Ventana y la Tormenta.

Ziezo, en ik zei het daar straks ook al, voor mij heeft het ook opnieuw op de soundtrack een heel mooi nummer van Grace Jones. Dat is I've Seen That Face Before. Het is eigenlijk een herwerking van een nummer genaamd Libertango van Astor Piazzolla. En je kan het horen op haar iconische album Nightclubbing uit 1981. Gewoon een klein weetje daarbij. België was het enige land waar dit nummer ook effectief op de nummer 1 heeft gestaan. Op andere wel op de tweede of de derde of vierde plaats of zo. Maar van heel de wereld was België het enige land waar dit nummer ook gewoon op de nummer 1 in de top 10 heeft gestaan. We luisteren dus naar hier Grace Jones, I've Seen That Face Before, of de Libertango.

Grace Jones dus met I've Seen That Face Before uit de nieuwe Almodóvar. We blijven nog even in Spaanstalige sferen. Vorige week hadden we het namelijk over Romeria. Momenteel ook nog speelt in bioscoop. Dat is de nieuwe film van Carles Simon. En maakt eigenlijk deel uit van een soort van drieluik. Hoe dat dan precies zit, daarvoor kan je terugluisteren. Want die recensie met Gijs, onze gastrecensent Bo en mezelf, die vind je terug op de Mixcloud-pagina van Kuleshov. Ook te vinden via de Mixcloud-pagina van Urgent FM. En dat is ook een film die verschillende tijdslijnen toch weet samen te brengen. En in een van die tijdslijnen is er een punk-scène uit de jaren 80. En dan is daar het volgende Spaanstalige punknummer op te horen van Siestro Total. Bailare sobre tu tumba, getiteld in het Spaans. En dat betekent zoveel als dansen op je graf. Dus uit Romeria, dit punknummer oorspronkelijk uit 1985.

Mailarij, sobre tout Thomas. Of ik ga dansen op je graf. Dat gaan we niet doen hier in de studio van Urgent FM. Maar we gaan nog wel een beetje blijven luisteren naar muziek uit soundtracks van films die momenteel spelen in de bioscoop. Of gerelateerd zijn aan wat we hier afgelopen weken allemaal besproken hebben. Dit kwam dus uit Romeria. Onze review daarvan kan je herbeluisteren op de Mixcloud-pagina van Khrushchev en Urgent FM. En als je daar nog een week verder gaat, dan kan je horen hoe we hier bij ons te gast in de studio Johannes de Breuker hadden. Die kwam vertellen over liever lui dan moe, zoeken naar verveling in een wereld vol afleiding. Voor een stuk, een groot stuk dus ook een filmboek uitgegeven door Flaneur Uitgevers, waaraan ook aan wat de films die daarin worden besproken, een programma is gekoppeld momenteel in de cinema in Antwerpen. Een programma onder de noemer Slackers and Drifters. En Johannes had toen voor ons een heel wat fijne filmmuziek eruit gekozen of muziek gerelateerd aan die films. We hebben toen lang niet alles kunnen horen, dus heeft er nog altijd een paar te goed. En zo meteen gaan we luisteren naar twee van zijn keuzes, met als eerste Foo Fighters met My Hero, zoals dat is te horen in Sofia Coppola's Somewhere. En daarna dan Tammy Wynette met Stand By Your Man, dat te horen is dus een veel oudere filmen, namelijk Five Easy Pieces van Bob Rafelson. Prachtige film met Jack Nicholson. En dat nummer komt daar dan uit.

0: Je luistert naar het filmprogramma College of nog on-air op Urgent FM tot 3 uur. Met straks ook de vertrouwde wekelijkse muziekbijdrage van Supercalifragilistic. Het afgelopen uur wikten en wogen onze recensenten Parallel Tales en Out of Fiction als deel van een thema-uitzending toch een beetje vandaag rond 3 bioscoop-releases met een onlosmakelijke, onwreekbare, metafictieve insteek. En die derde, die heb je nog te goed, en dat is The Beloved.
1: Hola.
2: ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal?
2: Bien, ¿y tú?
1: Hace muchos años, ¿no?
2: 13 años.
1: Bueno, la película se llama Desierto. Y que me encantaría que fueras parte de ella y que fueras el personaje de Gabriela.
3: Vale, corta.
2: ¿La gente de la peli sabe que eres mi padre o qué sabe?
1: No, vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
2: Bueno, para mí sí, quizás.
0: Stukje dus uit de trailer van onze laatste film vandaag, The Beloved. Een van de nieuwe films die dus woensdag sinds woensdag in de zalen speelt naast Out of Fiction. Er kwam behoorlijk wat uit dat dus onze aandacht trok, waardoor ik voorlopig nog de enige ben die heeft gezien. Maar gelukkig heb ik ook nog tegenover mij Sven om dan een beetje mijn rol over te nemen.
4: Ik ben de muur waar je tegen je kunt praten, zeg maar. Ja. Maar goed, het is wel interessant, want ik heb hem zelf niet gezien, maar ben er wel benieuwd naar. Dus, want het is de nieuwe film van de regisseur van Asbestas, wat ik toen der tijd een van de beste films van het jaar vond. Welk jaar dat ook mogen zijn, 2024?
0: Ik denk dat hij bij ons 2022. In 2023 heeft gespeeld.
4: Ja. Wat een schitterende film was over kleingeestelijkheid en mannelijkheid. Dus ik ben heel benieuwd wat deze film over gaat.
0: Ja, het doet er mij nu aan denken dat dat oorspronkelijk geen bioscoop-release had. Dan heeft dat het heel erg goed gedaan bij de Goya's. En dan hebben ze besloten om dat toch nog uit te brengen
4: inderdaad,
0: in de zalen.
4: Dat
0: was zoiets. Maar inderdaad, ik was er ook groot fan van. Ik moet zeggen, voorlopig ook een van de 3 films die ik gezien heb van Sorogoyan, denk ik. De andere, je krijgt meestal tijdens Cinemas, het Spaanstalige Filmfestival, de kans om zijn films dan te zien. Want ze komen niet allemaal ook tot in de Belgische zalen. Deze film, om een beetje het verhaal te schetsen, draait rond een relatie tussen een dochter en een vader, die elkaar 13 jaar niet hebben gezien na een breuk, na een scheiding tussen de moeder en de vader. Hij is een van Spanje's beroemdste regisseurs, daar heb je meteen ook al die metafictieve insteek. Maar hij heeft ook het verleden als een enfant terrible, om niet te zeggen dat hij echt gewoon al heel erg lullig zich heeft gedragen in het verleden. En is een nieuw leven begonnen met een nieuw gezin overzees in de States. Maar dan is er een productie die er komt die zijn terugkeer gaat betekenen naar zijn thuisland, naar Spanje. En zij is een actrice in tv-series en ze wordt door hem gevraagd voor de hoofdrol in zijn epische film Desierto. Sven, doet je dat denken aan een andere recente film? Een vaderregisseur die zijn dochter vraagt om te acteren in zijn film om een beetje de brokken te lijmen.
4: In de film van Joachim Trier, Sentimental Value, zou je kunnen spiegels zien, als ik het nu zo hoor.
0: Ja, klopt. Alleen is het dus geen Noorse film, maar een misschien iets hardnekkige of toch ruwere Spaanse film dan. Maar het heeft een gelijkaardige premisse als Sentimental Value, dat klopt. Nu, die hoofdrol voor die dochter is echt wel buiten haar comfortzone. Zij komt uit van die gladgemaakte, gepolijste Netflix-thriller-series. En dit is toch nog iets anders waar ze haar tanden echt moet gaan inzetten. Maar ze gaat die uitdaging aan en ze gaat vooral ook de uitdaging aan om die band terug een beetje op te bouwen met haar vader. Om zo nauw samen te werken met iemand die ze zo een lange tijd niet meer heeft gezien. En dan is de vraag of dat de tijd die wonden heeft geheeld, die er zijn, die ik hier niet meegeef, maar die er zijn, heeft de tijd ervoor gezorgd dat hij ook zijn wilde haren en zijn streken wat is kwijtgeraakt of niet. En als je Asbestas hebt gezien, als je het werk in het algemeen van Sorogoyan als regisseur een beetje kent, dan weet je dat dat misschien toch allemaal iets complexer of iets moeilijker blijkt te zijn ook dan gedacht. Bijvoorbeeld, om een van die thema's aan te raken, in de eerste scène van de film verwijst de vader naar een beetje lacherig. Ah ja, het zal toch in je bloed zitten. Ik ben een regisseur en je moeder was actrice, dus het is logisch, je hebt film in je DNA gekregen. En dat is een beetje voor mij een van de hoofdvragen in deze film. Ik vind dat zelf ook nog altijd een boeiende vraag. Kruipt het bloed waar het niet gaan kan? Is dat dan in een creatieve, expressieve manier, de kunstkant, of is dat hetzelfde als je een verleden hebt van geweld en van manipulatie? Kruipt het bloed waar het niet gaan kan, gaat dat toch weer zijn lelijke kop bovensteken of niet? Als je dat hebt, is dat dan iets wat gewoon ingebakken zit als jou, als mens, zowel je goede als je negatieve kanten? Of kan je dat eruit kweken, zoals je dat er misschien ook in hebt gekweekt?
4: Een bepaald determinisme, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, klopt. En de klassiekere films, die behouden dat dan meestal bij. Het zit in de mens zo. Je kan dat er niet uit gaan krijgen. Maar natuurlijk, wat Sorogoyan dan deed, en dat was ook zo bij Asbestos, is dat toch ietsje gaan vernieuwen, gaan verfrissen ook. Want uiteraard draait het hier opnieuw om het gewelddadige verleden van een man. En een man die gaat gaan manipuleren. En is het zoals bij Asbestos, de vrouwen die dan aan de zijkant in dat leven van die man worden gezet, die dat toch anders zien. Die laten zien, ja, maar het kan ook anders. Je hoeft niet die pad van het geweld opnieuw te gaan kiezen. Het kan wel degelijk anders. En wat dat betreft moet ik er zeker ook bijgeven dat Sorogoyan niet iemand is die alleen vanuit zijn ivoren toren regisseert, maar nu voor de zevende keer, ja, heeft al 8 films gemaakt, of 9 films gemaakt in totaal, en dit is de 7e keer dat hij samenwerkt met dezelfde co-scenariste. En dat is Isabel Peña. Zij hebben elkaar leren kennen aan de filmschool in Madrid, als ik dat goed heb gelezen. En ja, ze hebben dus al verschillende keren gewoon samen scenario's geschreven. Ze doen dat ook erg goed, al sinds 2013 Stockholm, die heb ik nog niet gezien. Maar dus andere films die dan al gepasseerd zijn in het programma van Cinemas, die je misschien al kent als titel is Que Dios nos perdone, May God forgive us, El Reino, herinner ik me ook nog uit Cinemas, The Realm. In 2019 hebben ze Madre, Mother gemaakt, die herinner ik mij niet. En dan in 2022 was er dus Asbestos. En ze hebben voor hun scenario samen ook al verschillende prijzen gewonnen in eigen land. Waaronder een Goya, zowel voor El Reino als ook Asbestos.
4: De grote vraag is dan, want deze zat ook in de hoofdcompetitie van Cannes, of zit in de hoofdcompetitie van Cannes. We zeiden over Almodovar dat hij wellicht geen kans maakt. Allee, je weet het natuurlijk nooit met de jury in Cannes. Maakt deze kans? Is het een geslaagde film of denk je, ja, het is toch wat tussen de twee?
0: Waar hij, denk ik, kans maakt, is de prijs voor de beste vertolking. Bardem is echt in bloedvorm in deze film. Hij is zo schrikwekkend op bepaalde momenten, zo indrukwekkend ook. Het is erg straf. Ik dacht dat ik links of rechts had gelezen, of dat er werd gezegd in een interview dat het zijn meest ijzingwekkende rol is sinds No Country for Old Men. En dat zegt veel over het soort van vader dat hij hier portretteert. Okay. Hij gaat binnenkort ook in de nieuwe adaptatie van Cape Fear spelen. Dat wordt een 10-delige minireeks waar hij de rol van Max Cady gaat spelen. Mm-hmm. Dus het ligt hem alleszins wel dat type van rol. Hij is ongelooflijk straf. Ik denk dat de film daar wel een kans maakt. Voor de Goya's is het nog moeilijk zeggen, want deze komt pas eind augustus in Spanje zelf uit. Het is dus wel ergens ironisch dat wij hem hier al vroeger in België kunnen zien. Dus dat is nog moeilijk te zeggen. Maar ik denk dat hij het ook daar bij die Oscars uit Spanje, om ze zo te noemen, het wel erg goed zal doen. Maar het klopt, deze film is pas nog in Cannes in première gegaan. En dus nu hier al in de zalen ook. Ik had het over hoe het personage van de actrice, Emilia heet ze, de film zelf beschouwt als iets buiten haar comfortzone. Ze is eerder van die Netflix-reeksen, drama's gewoon. En het is een film die, of waarvan de regisseur Sorogoyan zelf ook zegt van dit is voor mij ook buiten mijn comfortzone geweest. Hij spreekt al in verschillende interviews van een experiment. En ik vermoed dat hij daarmee niet bedoelt inhoudelijk, want het sluit voor mij thematisch perfect aan bij zijn vorige films, zeker bij Asbestos. The Beast heette dat trouwens in het Engels. Je krijgt opnieuw dat toxische gedrag van een man die zich laat verteren door woede, alsof er daar ook nog een eeuwenoude trots valt uit te halen, alsof dat in de natuur zit, alsof dat iets onvermijdelijk is. Zoals ik al zei, vanuit vrouwelijk perspectief is het duidelijk dat het wel degelijk anders kan. In Asbestos, als je het nog herinnert, had je de Franse actrice Marine Foy. En die doet iets heel erg interessants met zo het laatste 3/4, laatste half uur in die film. Zij heeft er een klein rolletje, opnieuw aan de zijlijn, als een Franse producente bij Bardem zijn personage. En helaas, het zal jullie misschien niet verbazen, maar een van de grootste kweekvijvers voor haantjesgedrag, voor destructief haantjesgedrag, zelfdestructief haantjesgedrag, is een filmindustrie. Een traditionele filmset, moet ik dan wel zeggen, dat blijft nog altijd gewoon een product van een patriarchale hiërarchie. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat figuren zoals het personage gespeeld door Bardem daar ook gewoon dat weer naar boven lijken te halen.
4: Cate Blanchett zei het nog onlangs in Cannes. Als ik rondom mij heen kijk, op de set zie ik nog altijd 70 mannen en 10 vrouwen of zo. Mm-hmm.
0: Ja, en los van die representatie gaat het ook over het systeem, de structuur daarvan, hoe dat is opgetrokken, de productie, zoiets. Met één iemand dat dan boven aan de leiding staat en bijna dictatuur. dictatoriaal daar gaat gaan regeren over zijn crew.
4: Is de film dan ook een kritiek op onze industrie, zou je kunnen zeggen?
0: Wel, het is een kritiek alszins op die systemen ook. Want de film die hij aan het maken is, de film in de film, opnieuw binnen ons thema Desierto, speelt zich af in de jaren 30 in de Westerse Sahara, of zoals dat ook toen nog heette, de Spaanse Sahara. Want dat viel onder het imperium. Dat was een kolonie van Spanje. En de film doet daar opnieuw al iets mee. Hè? Dat imperialistische verleden van Spanje. En dan die figuur, die vaderfiguur, wat bijna een soort gelijkaardig geweld is of zo, dat die lijkt ofwel al dan niet gaat uitoefenen. Maar ze trekken daar al sinds parallellen. Ze trekken de sporen. Kan je dat nog zien? Kan je die sporen van dat koloniaal gewelddadig verleden nog zien in figuren zoals de regisseur die Bardem hier vertolkt. Voor mij vind ik dat heel erg boeiend. Ik vind dat heel erg interessant. Thematisch wat de film daarmee aansnijdt op verschillende golflengtes ook, om het zo te zeggen. Voor wie dan eerder geïnteresseerd is in de landschappen, dat krijg je ook. Want ze gaan filmen op Fuerteventura. Dat is een van de Canarische eilanden. Politiek gezien deel van Spanje. Dus je hebt daar het verleden ook nog dat opnieuw ook opduikt. Dus allemaal boeiende dingen die Sorogoyan voor mij hier weet te tackelen. Ongetwijfeld ook te danken aan dat tegengewicht, zo zou ik dat toch zien, van Isabel Peña als zijn co-scenarist. Het experiment waar Sorogoyan het waarschijnlijk over heeft, is de vorm van de film. En daar kom ik dan tot mijn tegenkanting, mijn kanttekening bij deze film. Want de film gebruikt uiteenlopende vormen door elkaar. Je krijgt digitaal film, je krijgt analoge film, 8mm, 16mm, 36mm, kleurenfilm, zwart-wit, het wordt allemaal door elkaar gebruikt. Met reden natuurlijk, om verschillende perspectieven extra in de verf te zetten. Het perspectief van de vader, het perspectief van de dochter, de film in de film, de soort van behind-the-scenes documentaire die gedraaid wordt ook, al die dingen. Ik zeg het, ik snap het, maar het haalde mij telkens uit dat heel erg sterke verhaal, uit die heel erg boeiende dynamiek tussen vader en dochter. Dus ik snap de keuze, maar...
4: Het is te veel tegelijk,
0: voilà,
4: misschien.
0: Het haalde mij er telkens gewoon uit. Ik had dan veel liever gehad dat hij het klassieker had aangepakt, zoals in Asbestas bijvoorbeeld, waarbij je helemaal niet van die zwart-wit wissels en kleurenwissels nodig hebt om thematisch ook je punt te maken. Dat hoefde helemaal niet. De sterkste liggen voor mij opnieuw in een tweetal scènes, waarvoor ik zou zeggen, ga van de drie films die we vandaag besproken hebben, ga deze gaan zien. Thematisch het sterkst, inhoudelijk het sterkst. Heeft heel erg knappe vertolkingen, heel erg knappe prestaties van de acteurs. Over heel de cast, trouwens de dochter die wordt gespeeld door Victoria Luengo, die ook te zien is in de Almodóvar-film Out of Fiction, in een van de kleinere rollen. Dus ga hem daarvoor zien. Om acteurs te zien die echt op topprestaties aan het leveren zijn. Cinematografisch is het voor het grootste stuk ook knap. Hij werkt hier opnieuw, Sorogoyan, met zijnzelfde team. Zowel zijn monteur is teruggekeerd, Alberto Dal Campo, ook zijn DOP, Alex de Pablo, die maken film op film gewoon samen. Ik vind dat ook heel erg knap en ik denk ook gewoon, dat spreekt al een beetje dat gegeven van hoe de filmsetter in de film uitziet, wat tegen. Sorogoyan is iemand die het gelukkig anders aanpakt, denk ik toch. Hopelijk duiken er later geen verhalen op of zo.
4: Dus het is minder een alter ego dan bijvoorbeeld bij Out of Fiction, wel echt het geval is, het een alter ego van Almodóvar. Hier wellicht toch een meer fictief verhaal.
0: Ja, misschien zit er ook wel, zoals bij iedereen, misschien wel een donkere kant in Sorogoyan, dat niet gezegd. Maar ik zeg die tandem, het feit dat je die tanden hebt tussen hem en Peña, dat levert ook gewoon een veel interessantere inkijk, denk ik, in die materie op. Die materie die ik zo sterk vind, zo solide vind, dat ik het jammer vind dat ze vormelijk dan een beetje gaan foefelen.
4: Had je dan liever een klassieke film gehad? Want nu heb ik het gevoel dat hij heel veel experimenteert qua vorm.
0: Ja.
4: En dat dat misschien iets te veel opvalt.
0: Ja, ja, het valt te veel op. Het voelt aan als een filmstudent die dingen aan het uitproberen is bij een van zijn films op de filmschool. Hoefde voor mij helemaal niet. Sorogoyan, samen met zijn co-scenarist Peña, die zijn zo goed in een sinistere ondertoon te creëren. Die zijn zo goed in een heel erg ongemakkelijke sfeer te gaan creëren. Maar dat gaat voor mij een beetje verloren aan dat vormelijk geëxperimenteer. Er blijven wel nog heel sterke scènes overeind. Dit heeft waarschijnlijk een van de knapste openingscènes die je dit jaar gaat zien in een cinema. Het is een scène die 18 minuten lang duurt. En iets wat Sorogoyan ook al liet zien, en waar de andere filmmakers vandaag eigenlijk ook wel goed in zijn, mensen die gewoon aan het discussiëren zijn. Mensen samenzetten aan een tafel of aan een toog, zoals bij Asbestas, en die acteurs gewoon hun ding laten doen. Blijkbaar is het zo dat Bardem en Luengo op het punt van het draaien van deze scène nog niet samen hadden gezeten. Dus het eerste wat ze gedraaid hebben, ze hebben het in één take gedraaid. Mm. En het knettert.
4: Dat is misschien ook wel de rode draad van vandaag. Echt wel scherpe dialogen, mm-hmm. shot, reverse shot misschien zelfs. Heel spannend. Net als bij Autofiction, denk ik dan waarschijnlijk. De laatste scène is, of de laatste sequentie is bij de betere van de film, bij Autofiction.
0: Die tweede sterke scène zit later in de film. Daar ga ik niks te veel van klappen. Behalve dat het een lange scène opnieuw is. En dat het iets heeft te maken met makrelen.
4: Makrelen, ja, oké. Okay. Ik ben wel benieuwd.
0: Het is heel erg straf wat ze doen. En vooral in die eerste scène, waar dat ze nog niet gaan switchen tussen die... al te veel gaan switchen tussen die verschillende vormen van de film. Dat is gewoon echt meesterlijk gedaan.
4: En dus... als we hem moeten verhouden tussen Sentimental Value, wat toch echt wel een hit was in de arthouse cinema, of je er nu voorstander was of niet, is dit een film die voor jou... dan de betere van de twee aanvoelt, als je de Sentimental Value ernaast hebt?
0: Ik wil niet te hard in clichés gaan vervallen over nationalistische cinema, maar dit voelt toch ietsje meer aan als pijlen, als gegrond op die Spaanse driften of zo, toch?
4: Ja. Zodat, de furie.
0: Dat iets furieuze karakter dat daarin zit. Sentimental Value blijft ergens ook wel Noors in de zin van...
4: Onderkoeld.
0: Ja. Of elegant ook, of zoiets. Op die manier.
4: En zo zie je
0: maar
4: dat
0: ik zeg,
4: DNA,
0: ik wil niet te veel vervallen in clichés. Ik doe het nu misschien toch. Thematisch zien, zoals ik al zei, die vraagstukken over wat zit er in ons en wat kunnen we er nog terug uitkrijgen, vind ik super interessante vraagstukken. De dynamiek tussen die twee en die perspectieven die er vanuit het schrijven sowieso al in zitten, vind ik super interessant. Jammer dat ze dan op zoek zijn gaan naar die experimentele vorm. Dat is helemaal niet nodig. Hopelijk gaan ze daarvan wegsturen bij een volgende film. Maar wat mij betreft, van de drie films die we vandaag hebben besproken, dus degene die inhoudelijk het sterkst staat, thematisch het sterkst staat, die ook de sterkste acteerprestaties heeft.
4: En ze draaien alle drie in de cinema, dus je kunt ze gewoon ook alle drie bekijken en dan oordelen wat je verkiest.
0: Dit is ook de langste van de drie, 135 minuten lang. Dat is misschien ook een extra reden om het dan toch in het cinema te gaan zien en niet om met een tweede scherm thuis nog te zitten kijken om erbij te blijven. En zoals ik helemaal aan het begin van deze uitzending zei, je kan ze ook gewoon morgen, één van de drie dan, op... om 11 uur in de ochtend zien bij Sphinx, gekoppeld nog aan een ontbijtje daar vooraf. Ik denk zo vanaf 9:30 of zoiets, dat je daar dan kan gaan ontbijten.
4: Ik heb misschien nog één vraag, want ik zie de titel in het Spaans. Is die ook De Beloved? Want ik zie Es Cerquerede. Ja, en daar wat verwijst dat, want ik ben wel benieuwd. De Beloved, is dat dan de relatie tussen de vader en de dochter?
0: Ja, wel, voor mij weegt het een beetje mee in die schaal over liefhebben en, moet ik het zeggen...
4: Afstoten? Of?
0: Ja, en afstoten. Zo die balans tussen die twee. Maakt niet uit hoe hard dat je iemand nog ziet. Hoeveel stoot je ze weg, omdat je andere dingen niet kan loslaten. Mm-hmm. Je had hetzelfde vraagstuk, dezelfde balans in Asbestas. Hè, tussen het koppel.
4: Absoluut.
0: Hij die het maar niet kan loslaten, wat zijn nieuwe buren daar, hoe zij hem proberen te treiteren. Terwijl die vrouw heel duidelijk zoiets heeft van, maar laat dat nu toch een keer stoppen, we moeten hier weg. En wanneer, of ik moet zeggen, hij kan het niet loslaten en dan is het te laat. En zij had dat al veel vroeger door. Dus hoeveel weegt zijn liefde voor haar nog door in Asbestas om hem toch te weerhouden om zich te laten vervallen in die toxische mannelijkheid?
4: Ja, en zeker, je hebt een vorm van implosie in die film, Asbestas. Ja. Ik ben heel benieuwd of er hier ook een vorm van implosie of zelfs explosie van Spaanse furie volgt. Ben ik wel heel benieuwd naar, want zoals je het nu schetst, is het misschien dan niet de betere film van Sorgen, maar ik ben wel heel benieuwd om hem te zien in de cinema dan.
0: Kijk, voilà, dan heb ik toch een beetje mijn taak goed gedaan. Ik had het daar straks over hoe hij met een vaste ploeg samenwerkt. Al 7 films lang nu ongeveer, waaronder de DOP, de monteur, maar zeker ook de componist. Hij heeft, net als bij Asbestas, vond ik toen ook een geweldige score, samengewerkt met een Fransman, Olivier Arson. Ik weet het niet meer zeker, maar er is er ook een componist in de film. En ik denk dat die Olivier ook heet, maar ik ben het niet meer zeker of dat
4: is
0: ook
4: het
0: een beetje
4: hij, is. Hij is misschien wel zelf.
0: Is. Wat bedoel je?
4: Het is misschien gewoon de componist zelf die meespeelt.
0: Ja, wel, dat weet ik niet meer zeker of het hij is, want ze hebben enkel een telefoongesprek. Levert trouwens ook een heel sterke scène op. Dus de regisseur terwijl aan het filmen is, dat laat de film ook goed zien. Een regisseur moet ook echt gewoon multitasken, met 100 dingen tegelijk bezig zijn. En ondertussen is er nog die componist die zegt, ja, ik had beloofd van vandaag al iets in te sturen, maar het komt eraan eind volgende week. En dan krijgt hij iets opgestuurd wanneer hij in een soort van restaurant zit, maar dan met een buffet. En hij heeft zijn oortjes in de regisseur, gespeeld door Bardem, en hij luistert ernaar. En op dat moment ziet hij dat zijn dochter aan het aanschrijven is aan het buffet. Dus je hoort op de klankband wat hij hoort, van die super epische, meeslepende, opzwepende muziek, met dat banale van die dochter die aan het aanschrijven is aan dat buffet. En allerlei soorten van mogelijke betekenissen die daar ontstaan en in relatie staan tot elkaar. Mm. Vond ik ook een heel knappe scène. Dus ik zou graag iets willen laten horen van die Olivier Arson uit zijn score speciaal geschreven. We gaan zo meteen luisteren naar wat toch wel het themanummer te noemen is. El ser querido, pour court staat er in het Frans bij, omdat het dus voor, wat is het dan, voor snaarinstrumenten is bedoeld. Hè? En daarnaast we dan tijd hebben, iets uit hun vorige samenwerkingen, een heel mooie opzwepend stukje muziek ook uit de film Madre dan, dat is Lumière.

0: you ever dream you're someone else, take me to Africa with you. You can learn me.
1: I want all of you, forever. You and me, every day.
2: My thoughts of you never end.
0: Supercalifragilistic.
3: Why isn't love enough?
1: Sometimes we don't do things, yet others know we want to do things, so we don't do them.
4: Sell crazy someplace else. We're all stocked up here.
2: I have always been yours.
5: En zo zijn we bij Khrushchev's toegekomen, of zijn we bij Khrushchev toegekomen aan de wekelijkse welgekomen dosis Supercalifragilistic. Zoals steeds selecteerde DJ van Horebeke een race soundtracks uit recente films en series. Nu al een persoonlijke favoriet van DJ is het nummer Eternia van de Britse componist Daniel Pemberton voor de He-Man verfilming Masters of the Universe. DJ neemt je ook mee naar het Wilde Westen met de muziek van het duo Brian Tyler en Breton Vivian voor de tv-reeks Dutton Ranch. Acteur Michael B. Jordan die spreekt een van de stemmen in voor de animatiefilm Swapped. En voor de muziek zorgt de Amerikaanse componist Siddhartha Khosla, die je misschien kent van Only Murders in the Building. De kleine Grogu is samen met de Mandalorian uitgegroeid tot een geliefde snoet op tv en nu ook te zien op het grote scherm in de bioscoop. De muziek is nog steeds van veelvuldig Oscar-winnaar Ludwig Göransson. Maar eerst trekt Didier naar het Verre Oosten met muziek uit The Samurai and the Prisoner, de jongste film van de Japanse cineast Kiyoshi Kurosawa, waar ik alvast naar uitkijk na de Cannes-première. Veel luisterplezier!
0: Supercalifragilistic met Didier.

We naderen 3 uur en daarmee ook het einde van deze Kuleshov-uitzending. Mijn naam is Tim en voor hun bijdrage vandaag aan aflevering 321 bedank ik co-recensenten Gijs, Sven en Thomas naast DJ van Supercalifragilistic. Zowel de soundtrackmix als de reviews kan je later dit weekend herbeluisteren via de Mixcloud van Urgent. En alle 3 besproken films zijn hier in Gent trouwens ook bij Sphinx Cinema morgen zondag te zien om 11 uur in de voormiddag als deel van de Cannes-editie van een Sphinx ontbijtformule. Raadpleeg de website van Sphinx voor meer info natuurlijk. Volg Kuleshov op Facebook of Instagram voor meer nieuws en nu en dan ook te winnen vrijkaarten. Zo geven we volgende week een duo ticket weg voor de eenmalige vertoning van het prachtige La Chimera van regisseur Alice Rohrwacher. Eenmalig nog eens te zien dinsdagavond 2 juni in Sphinx Cinema. Met in de hoofdrol trouwens die film Josh O'Connor, die toch een beetje overal is tegenwoordig. Graag tot een andere keer op de radio of ondertussen tot in een bioscoopzaal. Ik wens je alvast een fijne filmweek.

0: Dit is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Op de radio.
3: Is dit voor de radio?
4: Dit is op de radio.
5: Komt dit op de radio?
6: Op de radio.
7: Op de radio.
8: Op de radio.
9: Op de radio.
10: Op de radio.
11: Op de radio.
12: Op de radio.
13: Op de radio.

0: Dit is op de radio met Stijntje van Leuvent.
1: Hey, lieve luisterettes en luisteraars van Op de Radio. Welkom hier bij Urgent FM. Blij dat je luistert op deze prachtige zaterdagnamiddag. Het is iets na vier en dat betekent inderdaad tijd voor Op de Radio. Beginnen deden we zo net met Flying Lotus featuring Thundercat met het prachtige nummer Ik heb vandaag voor jullie een hele hoop leuke muziek. De muziekredactie heeft zich weer goed bezig gehouden en daar word ik altijd heel blij van. Ik heb geweldige muziek uitgezocht door Sander ook. Sander heeft voor ons weer een geweldige cd-slag, hoop ik. Ik kijk er naar uit in ieder geval. Ik heb ook een leuke, zo had ik hem nog niet gehoord. Er is ook muziek van Camera and Rocks. Er is ook Carol Thompson. Wie hebben we nog? Iets dat ik nog ontdekt heb een tijdje geleden. Della Bossiers, een geweldige dame die hele mooie Nederlandstalige muziek maakte in het verleden. Wie weet, vandaag nog, dat moet ik eigenlijk eens even checken. Maar kortom, genoeg om te blijven luisteren naar deze 115e aflevering alweer van Op de Radio. Ik had het er een tijdje geleden al over. Binnenkort komt de zomer eraan. En ik wil jullie alvast voorbereiden op het feit dat in de zomer er een soort van zomerstop is. Dus dan is er geen Op de Radio. Maar niet getreurd, zoals trouwe luisteraars en luisterettes weten, kan je via het Mixcloud-kanaal van Urgent FM alles van Urgent FM opnieuw beluisteren. Ook een handige tip voor het geval dat je ons misschien niet goed hoort op de antenne, want er zitten verschillende mensen aan te trekken en te duwen en daarom zijn we niet altijd even goed bereikbaar, zeg maar. Of is ons bereik af en toe wat minder. Dus luister gerust digitaal. Maak die stap. Dat kan je ook via onze website. Dat is urgent.fm. Hele makkelijke website. En je kan daar alles beluisteren en herbeluisteren. Je kan zelfs live luisteren via onze website. Nu is het dus tijd voor Shigeo Sekito met The Word 2. Hier, voor jullie, op de radio. Welkom.

We gaan door met Billie Eilish, Billie Bossa Nova. En hier, deze prachtige zaterdagnamiddag, geniet ervan. Op de radio.

Deze kwam ik een tijdje geleden tegen in mijn, in mijn cd-collectie. En ik dacht, lang geleden. Dr. Rocket, aka Matthew Herbert. Met Cameras and Rocks. Hier, op de radio. Op Urgent FM. Lekker blijven luisteren. Zo meteen cd-slag. Hoppa!

0: Waar ik niet zo goed tegen kan, zijn mensen die constant zagen over het weer. Als het regent, is het te nat. Als de zon schijnt, is het te warm. Als het te warm is, is het niet koud genoeg. En als het te koud is, is het niet warm genoeg.
1: Mensen met een mening, mensen met een mening, mensen met een mening, mensen met een mening.
2: Tijd nu voor Carol Thompson met You Make It Heaven. Hier. Op de radio. Neem gerust een ijsje bij de hand. Een stukje fruit. Zorg ervoor dat je gehydrateerd blijft. Neem ook een glas water. Een lekker glas karnemelk. Zelf ben ik niet zo'n fan van karnemelk. Maar misschien jij wel. Zou zo maar kunnen. Misschien ben je meer het type dat van yoghurt houdt. Yoghurt. Het is nou natuurlijk yoghurt, dat weten jullie ook. Misschien heb je liever chocolademelk. Of warme chocolademelk op zo'n warme dag. Je zou denken dat je het er koud van krijgt. En dat is ook zo. Als je warme dranken in je lichaam steekt op zo'n warme dag, heb je de neiging om af te koelen. Probeer maar zelf uit. Een lekkere warme kop thee. Een koffertje daarbij. Kies zelf maar. Zolang het duurt ben je vrij. Om te drinken. Wat jij wil.

0: Radio.
1: Inderdaad, je luistert nog steeds naar Op de Radio, aflevering 115. En die kan niet zonder Dorian Concept. Hier is hij, tot zo met halverwege. Oh ja, het liedje heet Horns

0: Hallo, mein Name ist Ben und ich bin doll auf Knutzeln, aber ich kann es nicht so gut, dus ich sou graag willen fragen of iemand mij kan helpen. Ich doe me heel vaak pijn bij het knutselen. Dat is niet zo leuk. Ich heb al 2 keer in mijn vinger gesneden deze week en ook mijn haar zit vol met lijm. Dus ich sou het heel aangenaam vinden om in contact te komen met iemand die goed kan knutselen en mij kan leren om ook goed te kunnen knutselen. Ik heb redelijk veel spulletjes verzameld, zoals wc-rolletjes en lege papieren zakjes waar je tal van leuke dingen mee kunt maken, maar mij lukt het nog niet zo goed. Kan jij mij helpen, alstublieft?
1: Hallo, ik ben Dirk. Ik heb iets in de aanbieding. Ik moest van mijn vrouw Marianne de garage leegmaken en nu ben ik een doos tegengekomen waarvan ik niet goed weet hoe die in de garage is geraakt en nog minder de inhoud ervan. Het is een doos met, hoe zal ik het zeggen, natuurfilms voor volwassenen, maar ik heb geen weet hoe die doos daar geraakt is. Maar Marianne had dus gevraagd om via verschillende kanalen te proberen om deze doos aan de man of de vrouw te brengen. Laat maar weten als je geïnteresseerd bent in de natuurfilms voor volwassenen. Bedankt.
2: Ik heb zin om te petanken, petanken, petanken. Ik heb zin om te petanken, petanken, ja. Heb jij zin om te petanken, petanken, petanken? Heb jij zin om te petanken, petanken, me maar? Je moet zelf geen ballen nemen, ik heb ballen bij. Jij moet zelf geen ballen nemen, ik heb ballen bij. Om zomaar te petanken, petanken, petanken. En om zomaar te betanken, dan ben ik zo blij. We moeten toch niks drinken, drinken, drinken. Maar heb jij zin om te drinken? Pak dan maar iets mee. He? Pak iets mee, hè.
1: Als schrijver van poëzie merk ik op dat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in de poëzie die ik schrijf. Daarom heb ik beslist om geen poëzie meer te schrijven, maar ben ik wel op zoek naar een andere hobby. Zou iemand mij kunnen helpen? Ik hou van weinig dingen, dus daag mij gerust uit. Ik ben benieuwd, dank je, dag.
3: Nou, moet je ziet weten, ik zat overlaatst op mijn fiets en ik dacht, ik ga dit keer naar een andere plaats fietsen. En dan was ik aan het fietsen en dus naar een andere plaats. Maar dan zag ik ineens dat ik die straat naar die andere plaats, dat ik daar toch al eens doorgefietst was. Dus dan had ik mij omgedraaid. En dan kwam ik op het pleintje terecht. Je weet wel, met die bomen en die bankjes en die vuilbakken. En dan dacht ik, ik ga die andere straat pakken. Maar dan was ik in die straat en dan had ik gezien dat ik eigenlijk ook al in die straat was geweest. Dus was ik dan terug naar het pleintje gegaan, heb ik mijn fiets op slot gezet, ben ik op dat bankje gaan zitten en ben ik eigenlijk gewoon een beetje beginnen huilen. Omdat ik gemerkt heb dat ik een beetje opgesloten zit in de stad en mezelf.
4: Ik durf het eigenlijk niet te vertellen, maar ik ga het toch vertellen. Ik heb dus via zo online iets gekocht en ik heb dat aangedaan en dat past niet. En nu voel ik mij een beetje schuldig, want als ik dat nu terugstuur, dan is dat misschien ook niet goed voor het milieu. Maar als ik dat niet aandoe, is dat ook niet goed voor het milieu. Wat moet ik nu doen? Ik heb alles aangekocht om honing te kunnen telen, maar nu ben ik iemand tegengekomen en die heeft mij gezegd, honing telen is eigenlijk niet goed voor de bijtjes. Nu ben ik in de war.
5: Yo, de man, Dirk hier. Ik kan jullie meegeven dat er heel goed neefs is. Heel goed neefs, maar dat, ja, Ik wou het eigenlijk nog opsparen, maar het is eigenlijk toch belangrijk voor de inschrijvingen voor de campjes van de zomer. Want er is een winnend thema uit de ideeëntrommel gekomen. Ik had inderdaad een oproep gedaan om te vragen aan de verschillende mama's, en misschien ook wel papa's, om dus de ideeën te verenigen. En nou is er eindelijk een thema uit de bus gekomen. Het thema is het heelal en begon dus allemaal dingen rond het heelal doen. Pardon. Het idee zou dus zijn dat we samen ons inspireren of laten inspireren door verschillende films zoals die van Star Wars en Star Trek, maar evengoed strips zoals die van Kaafje met zijn raket. En dan zouden we dus eventueel samen op met inbreng van de kinderen een raket kunnen bouwen. Een grave raket om bijvoorbeeld mee naar het universum of het multiversum te gaan. Lijkt u dat iets? Schrijf de kleine dan in, want het gaat snel. Joe!

0: Sabotron, Alice of Your Mind, hier op de radio. Ik heb het al vaak gezegd, ik hou van leuke muziek, van mooie muziek, van muziek die ik nog niet kende, of muziek die ik wel kende, maar nog niet op die manier gehoord heb. En zo weten jullie trouwe luisterettes, luisterers en luisteraars van op de radio, dat er de rubriek is van, je weet wel, zo had ik hem nog niet gehoord. Wel, ik ben heel benieuwd of jullie het volgende nummer erkennen. Ik ga er niet te veel over verklappen, behalve dat het door Portishead wordt gebracht. Luister even mee, want...
1: Zo had ik hem nog niet gehoord.

0: Op de radio.
1: Inderdaad, lieve luisterettes en luisteraars die hebben gereageerd via het Op de Radiogram. Je weet wel, onze Instagram-pagina van Op de Radio. De reacties stroomden binnen. Het duurde even, maar na een tijd hadden jullie het door. De lieve luisterettes en luisteraars hebben goed geraden. Het was inderdaad SOS van ABBA, maar dan gebracht op Portishead. Aangezien jullie zo actief mee deelnemen en op zoek gaan naar titels, ben ik benieuwd of jullie het origineel herkennen in dit nummer. Dit is Annemie Gils met Goed om te weten. Kennen jullie het origineel?
2: Zo had ik

0: best smooth, deze versie. Het is nu tijd voor CD-slag. Ga eens checken.
1: All right, let's do it. It's that time again.
2: CD-slag.
0: Hey, Sander.
3: Dag, Stijn.
0: Hallo, alles goed met jou?
3: Ja. Zeg, je zei vorige week dat je nog wel een nummer vanuit de Spindel wil.
0: Ja, dat klopt. Alles goed met jou, Sander? Hallo.
3: Ik heb hem hier nog steeds bij mij. Oh, zal ik de volgende CD nemen?
0: Ja, ik hoop dat alles goed gaat met je.
3: Wacht hoor. Dus die hebben we gehad.
0: Sander, je bent zo
3: en dan
0: mijn vraag aan het ontwijken een beetje.
3: Hier staat op Swamp.
0: Swamp, oké. Okay.
3: Uiteraard met alcoholstift.
0: Inderdaad, met alcoholstift. Maar hoe gaat het met je, Sander? Alles goed met je?
3: Swamp.
0: Hallo.
3: Verder niks.
0: Sander, ik vind het toch een beetje raar.
3: Ik steek hem in de CD-speler.
0: De CD mag ik hopen dan?
3: Ja. Zullen we even luisteren?
0: Oké. Okay. Ik luister. Oei, wat is dat? Is dat een cd?
3: Wacht, ik denk dat er iets... Zullen we er iets missen? Nee.
0: Sander?
3: De cd loopt.
0: Het is een beetje raar dit, hoor.
3: Het geeft geen fouten.
0: Sander, Sander, je bent live op de radio, hè? Hallo? Sander?
3: Nee, ik kan me niet herinneren dat ik dat gemaakt heb.
0: Wat is dit? Sander, zet dat af, jong.
3: Het zou natuurlijk al heel lang geleden kunnen zijn.
0: Maar dit is...
3: Volgens mij niet.
0: Het is niet voor nu eigenlijk, denk ik. Sander, hoe gaat het eigenlijk met je, Sander? Je ontwijkt mijn vraag.
3: Swamp. Ja.
0: Sander?
3: Ja, mocht er iemand weten wie dit is, laat het weten aan de muziekredactie. En hoe kan je die bereiken, Stijn?
0: Via ons Instagram-kanaal, is goed. Op de radiogram.
3: Ja, voilà. Dus een mailtje sturen.
0: Nee, via ons Instagram.
3: Ja. Zal ik nog even een volgende nummer bekijken? Want er staat precies nog wel iets op.
0: Ja, doe maar een volgend nummer.
3: Ah ja.
0: Sander, ik hoop echt dat het goed met je gaat.
3: Nee, er zit al iets meer melodie in.
0: Ja, er zit meer melodie in. Sander, gaat het alles? Is het oké?
3: Okay? Ja,
0: ben jij oké?
3: Okay?
0: Ben jij oké, Sander? Tot volgende week?
3: Tot de volgende keer. Dag!
0: Dag, Sander. We luisteren dus naar een cd van Sander's een cd-spindel. Geen idee wat het is. Maar ik hoop vooral dat het goed gaat met Sander. Hij klonk zo een beetje afstandelijk en hij ontweek mijn vragen zo'n beetje. Hoe zeg je zoiets? Bedankt voor de cd-post, Sander. Ik maak me een klein beetje zorgen.

0: love this song so much. And the thing is, I've been sitting on this for 26 years, and I don't know why, but I don't want it to leak for some reason. But I have it, I'm using it for a project coming up where you will be able to hear it in its entirety, hopefully. Yeah, so anyway, that's a little taste of that. This goes on for like 6 minutes.
1: Ik heb er nog eentje voor jullie, dat is uberdoop, met Dat komt ervan als je niet op tijd kaartjes gekocht hebt voor een show in het Wintercircus, want het is uitverkocht.

0: Sorry, lieve luisteraars en luisterettes. Het is alweer gedaan. Aflevering 115 van Op de Radio zit erop. Ik wil graag iedereen bedanken die eraan heeft meegewerkt. De ganse social media redactie, de muziekredactie en ook de gewone nieuws- en sportredactie die weer hun steentje hebben bijgedragen. Ook alle mensen die hebben geholpen bij halverwege de man met een mening. Maar ook jij, lieve luisteraar, lieve luisterette, lieve luisterer, jullie zijn geweldig. Zonder jullie geen Op de Radio, dus daarvoor dank. Sander Lambrecht, ook jij bedankt voor de cd-slag. Ik hoop dat het goed met je gaat. Het gesprek verliep een beetje bijzonder, dus ik ben eigenlijk echt wel een klein beetje bezorgd. Ik hoop dat het goed met je gaat. Ik hoop je volgende week opnieuw te horen. Maar niet alleen jij, Sander. Ook jij, lieve luisterette, luisteraar, luisterer. Laat iets van je horen via ons Instagram-kanaal. Dat is @opderadiogram. En dan kan je al je verzoekjes sturen. En wie weet draai ik de volgende keer jouw De Momentum. Tot de volgende keer. Tot op de radio.
1: Dit is Urgent FM.
2: 5 uur.
1: Urgent FM.
2: Nieuws.
3: De redders waarschuwen opnieuw voor grote drukte aan zee door het mooie weer, uiteraard. Op veel plekken mag je al zwemmen, maar mispak je vooral niet aan de temperatuur van het water, zegt Ann Beun van de kustreddingsdienst.
4: De zwemwatertemperatuur is toch nog behoorlijk fris. Die bedraagt ongeveer 14 of 15 graden. Dus dat is toch echt wel heel frisjes. Wie dus wil gaan zwemmen, raden we aan om geleidelijk aan het water in te stappen en dat niet in één beweging te doen, zodat je lichaam eigenlijk geleidelijk aan kan wennen aan de koude temperaturen van het water.
3: Hou kinderen ook goed in het oog. Je laat hen best een polsbandje dragen met een gsm-nummer op voor het geval ze toch verloren lopen. In Turnhout in de provincie Antwerpen is een fietser van 21 in levensgevaar na een verkeersongeval. Het gebeurde afgelopen nacht. Het slachtoffer werd aangereden door een vrachtwagen. Dat bevestigt de politie. Het is niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. Dat wordt nog onderzocht. In Oeganda zijn 3 nieuwe gevallen van ebola bevestigd. Dat meldt het Oegandese ministerie van Volksgezondheid. Sinds de uitbraak van de epidemie in Congo zijn er al 750 vermoedelijke besmettingen. 177 mensen stierven ook al aan het virus. En het blijft zich ook snel verspreiden in de regio. De Wereldgezondheidsorganisatie noemt de situatie zorgwekkend. In het noordoosten van China loopt de dodentol na een gasexplosie in een mijn op tot 90, dat melden staatsmedia. Het is daarmee de dodelijkste mijnramp in China in 17 jaar. De laatste jaren is de veiligheid in de mijnen daar sterk verbeterd, maar er gebeuren wel nog regelmatig ongevallen. En sport. Belgian cat Julie van Loo kijkt tevreden terug op haar korte passage bij New York Liberty. Ze kreeg daar een tijdelijk contract nadat haar vorige club haar vlak voor de start van het nieuwe seizoen aan de kant schoof. Maar nu is dus ook dat contract niet verlengd. Jammer, maar ik ben niet verrast, zegt Van Loo.
5: Ze mens was ik er mentaal wel op voorbereid. Het is zeker een rot gevoel en ik had het ook anders gewild. Maar ik zei het, ik heb er zeker vrede mee. Die passage in New York heeft mij heel goed gedaan. Ik heb me daar echt wel geamuseerd en een goed gevoel aan overgehouden. Ik voelde mij daar wel goed, ook al was het kort.
3: Van Loo kwam 5 keer in actie voor New York Liberty. Volop zomerweer, veel zon dus en ook warm. Lokaal halen we tot 31 graden. Morgen en de dag daarna hetzelfde weer. Vanaf woensdag meer wolken, maar het blijft droog. En het wordt ook iets frisser, maximaal rond 23 graden dan.
2: Dit is Urgent FM.
1: Urgent FM.
6: Amen, amen. Try some of this. It's absolute dynamite.
7: Play me some music.

einde van dit ouderwetse half uurtje radio met opnamen uit mijn eigen archief. Nog een bloemrijke avond verder. Graag tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent, Urgent FM.
2: Fully loaded. 5 weekend.

0: Dit is Urgent FM.
1: 2 uur.
0: Urgent FM.
2: Voor nu loaded. Voor het weekend.
3: Nou, mister, zei